Het was een onrustige avond bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Op de eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk. Er waren meerdere opstootjes en vechtpartijen, meldt een verslaggever van ANP. Het is onduidelijk of er mensen zijn opgepakt. Na twee steekincidenten in twee dagen tijd besloten de hulporganisaties om voorlopig met hun werk op het voorterrein te stoppen. Een kleine groep mannen die weinig kans maakt op asiel zorgt volgens vluchtelingenwerk voor steeds meer problemen. De Amerikaanse journalistenvereniging is verbolgen over het besluit van de regering om journalisten van de New York Times aan te klagen. Ze hadden negatief geschreven over het nieuwe vliegtuig van president Trump. De journalistenbond spreekt van een grote schoffering van de persvrijheid die rechtstreeks indruist tegen de grondwet. Een familie in Brazilië moet een huishoudster een schadevergoeding betalen omdat ze jarenlang onbetaald voor hen heeft gewerkt. Volgens de autoriteiten had de vrouw geen andere contacten en leek de situatie op slavernij. De huishoudster werd 55 jaar lang doorgegeven aan verschillende generaties in de familie. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 14 in het noorden tot 18 graden in het zuiden en westen. Komende dag opnieuw veel zon, al is er in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 3 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De straat van Hormuz is voorlopig dicht voor alle scheepvaart, zegt de Iraanse revolutionaire garde. Iran heeft opnieuw een passerend schip beschoten dat volgens het land een ongeoorloofde route gebruikte. De VS voert in reactie vannacht ook weer bombardementen uit op Iran. Staatsmedia melden explosies in steden in het zuiden van het land. Over schade en slachtoffers is nog niets bekend. De Amerikaanse president Trump zei eerder deze week dat het staakt het vuren tussen beide landen wat hem betreft voorbij is.

werden gepleegd door ultranationalistische Oekraïners. In Oekraïne worden de daders juist gezien als vrijheidsstrijders. Dat is een pijnpunt tussen de buurlanden, nu zij intensief moeten samenwerken tegen Rusland. Op het WK voetbal gaat Engeland door naar de halve finale. De Engelsen wonnen met 2-1 van Noorwegen. In de halve finale treft Engeland de winnaar van de andere kwartfinale wedstrijd van vannacht tussen Argentinië en Zwitserland. Die wedstrijd begint rond deze tijd. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 14 in het noorden tot 18 in het zuiden. Komende dag opnieuw veel zon, al is er in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden, 28 in het midden van het land en 30 tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 4 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De straat van Hormuz is voorlopig dicht voor alle scheepvaart, zegt de Iraanse revolutionaire garde. Iran heeft opnieuw een passerend schip beschoten dat volgens het land een ongeoorloofde route gebruikte. De VS voert in reactie vannacht ook weer bombardementen uit op Iran. Staatsmedia melden explosies in steden in het zuiden van het land. Over schade en slachtoffers is nog niets bekend. De Amerikaanse president Trump zei eerder deze week dat het staakt het vuren tussen beide landen wat hem betreft voorbij is. Het was een onrustige avond bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Op de eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk. Er waren meerdere opstootjes en vechtpartijen, meldt een verslaggever van ANP. Het is onduidelijk of er ook mensen zijn opgepakt. Na twee steekincidenten in 2 dagen tijd besloten de hulporganisaties om voorlopig met het werk op het voorterrein te stoppen. Een kleine groep mannen die weinig kans maakt op asiel zorgt volgens vluchtelingenwerk voor steeds meer problemen. Een familie in Brazilië moet een huishoudster een schadevergoeding betalen omdat ze jarenlang

Een graad of 14 in het noorden tot 18 in het zuiden en westen. Komende dag opnieuw veel zon, al is er in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: De stem van Elburg.
1: De stem van Elburg.
0: Dit is Lou FM.
2: Hey.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 5 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De straat van Hormuz is voorlopig dicht voor alle scheepvaart, zegt de Iraanse revolutionaire garde. Iran heeft opnieuw een passerend schip beschoten dat volgens het land een ongeoorloofde route gebruikte. De VS voert in reactie vannacht ook weer bombardementen uit op Iran. Staatsmedia melden explosies in steden in het zuiden van het land. En in buurlanden van Iran is het luchtalarm afgegaan. De Amerikaanse president Trump zei eerder deze week dat het staakt het vuren tussen beide landen wat hem betreft voorbij is. Het was een onrustige avond bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, op de eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk. Er waren meerdere opstootjes en vechtpartijen, meldt een verslaggever van het ANP. Het is onduidelijk of er ook mensen zijn opgepakt. Na twee steekincidenten in 2 dagen tijd besloten de hulporganisaties om voorlopig met hun werk op het voorterrein te stoppen. Een kleine groep mannen die weinig kans maakt op asiel zorgt volgens vluchtelingenwerk voor steeds meer problemen. De Amerikaanse journalistenvereniging is verbolgen over het besluit van de regering om journalisten van de New York Times te dagvaarden. Ze hadden negatief geschreven over het nieuwe vliegtuig van president Trump. De journalistenbond spreekt van een grote schoffering van de persvrijheid die rechtstreeks indruist tegen de grondwet. Door een vergissing is de zoektocht naar een vermiste man in Noorwegen uren vertraagd. Een man van 85 verdween vrijdagavond uit een zorgcentrum. Omdat de man kwetsbaar was, werd een grote zoekactie opgezet. Een paar uur later dachten de hulpdiensten dat ze hem hadden gevonden in het verzorgingshuis. Maar het bleek later dat het iemand anders was. Daardoor moest de zoektocht

0: Je wordt wakker op een morgen.
1: If you hear work late.
0: En je hebt al jarenlang geen werk meer.
1: And the mother to the table.
0: En je oude moeder dekt de tafel.
1: You see the same old thing.
0: En je ziet al die oude dingen weer op tafel komen. Heinz, cornflakes.
1: Lay your foot by the table.
0: Je legt allebei je voeten op de tafel.
1: And you have all been in pain.
0: Oh, je vrek je rug.
1: Have you ever seen a rainbow?
0: Heb je ooit een regenboog gezien? Ja, wat dit in de tekst thuis doet, weet ik niet. Ik heb hem niet geschreven.
1: You got in trouble with me.
0: En je krijgt me daar een ruzie met een man waarvan je denkt dat het je vader is, maar het blijkt de elektrische melkboer van die ochtend te wezen. En wat zing je dan?
1: Let me

0: Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 6 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Iran heeft vannacht meerdere landen in de regio aangevallen. Het land zegt onder meer een Amerikaanse basis in Jordanië te hebben geraakt. Qatar zegt Iraanse raketten te hebben onderschept. Deze nieuwste escalatie begon gisteravond toen Iran een containerschip in de straat van Hormuz beschoot. Daarna bombardeerde de VS meerdere plekken in het land. En vervolgens viel Iran Amerikaanse doelen in de buurlanden aan. De Amerikaanse president Trump zei eerder deze week al dat het staakt het vuren tussen beide landen wat hem betreft voorbij is. Argentinië gaat door naar de halve finale van het WK voetbal. De regerend wereldkampioen won met 3-1 van Zwitserland. Na de reguliere speeltijd stond het 1-1. In de verlenging scoorden de Argentijnen nog twee keer. Zwitserland eindigde de wedstrijd met 10 man op het veld nadat spits Mbolo een gele kaart kreeg voor een salbe terwijl hij al geel op zak had. In de halve finale treft Argentinië Engeland dat eerder vannacht met 2-1 won van Noorwegen. Het was een onrustige avond bij het aanmeldcentrum in Ter Apel op de eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk. Er waren meerdere opstootjes en vechtpartijen, meldt een verslaggever van het ANP. Het is onduidelijk of er ook mensen zijn opgepakt. Na twee steekincidenten in twee dagen tijd besloten de hulporganisaties om voorlopig met hun werk op het voorterrein te stoppen. Een kleine groep mannen die weinig kans maakt op asiel zorgt volgens vluchtelingenwerk voor steeds meer problemen. Tennister Linda Noskova heeft Wimbledon gewonnen. Ze was te sterk voor Karolina Muncova, haar Tsjechische landgenote. Noskova kreeg in Londen de schaal uitgereikt door de Britse prinses Catherine. Vandaag is de mannenfinale tussen Jannik Sinner en Alexander Zverev. Het weer. Het wordt opnieuw een dag met veel zon. Al is er in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

ziet er niet best uit. Had die zangleider geen ander liedje kunnen kiezen? Ik denk er toch maar een weekje over na.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 7 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In verschillende landen in de buurt van Iran is vannacht het luchtalarm afgegaan vanwege nieuwe Iraanse aanvallen. Iran zegt dat het onder meer een Amerikaanse basis in Jordanië heeft geraakt. Het leger van Qatar zegt dat er raketten zijn onderschept. Deze nieuwste escalatie begon gisteravond toen Iran een containerschip in de straat van Hormuz beschoot. Daarna bombardeerde de VS meerdere plekken in het land en vervolgens viel Iran buurlanden aan. De Amerikaanse president Trump zei eerder deze week al dat het staakt het vuren tussen beide landen wat hem betreft voorbij is. Het was een onrustige avond bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Op de eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk. Er waren meerdere opstootjes en vechtpartijen, meldt een verslaggever van het ANP. Het is onduidelijk of er mensen zijn opgepakt. Na twee steekincidenten in twee dagen tijd besloten de hulporganisaties om voorlopig met hun werk op het voorterrein te stoppen. Een kleine groep mannen die weinig kans maakt op asiel zorgt volgens vluchtelingenwerk voor steeds meer problemen. Argentinië gaat door naar de halve finale van het WK voetbal. De regerend wereldkampioen won met 3-1 van Zwitserland. Na de reguliere speeltijd stond het 1-1. In de tweede verlenging scoorden de Argentijnen nog twee keer. In de halve finale treft Argentinië Engeland, dat eerder vannacht met 2-1 won van Noorwegen. En de 9e etappe van de Tour de France vandaag wordt ingekort vanwege de hitte. In het departement Corrèze geldt code rood van de Franse weerdienst. Het wordt zo'n 36 graden. De etappe zou 185 kilometer lang zijn, maar er gaat 30 kilometer vanaf, maakte de tourorganisatie bekend. Ergens in het begin van de etappe wordt een stuk afgesneden. Het weer, het wordt opnieuw een dag met veel zon, al is in het noorden wel wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 8 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij een schietpartij tijdens een straatfestival in Toronto zijn 2 mensen omgekomen. De Canadese politie gaat ervan uit dat minstens 2 schutters op elkaar het vuur openen. Vervolgens ontstond er paniek onder de bezoekers. Op het festival waren zo'n 13.000 mensen. Meerdere bezoekers raakten gewond. In de chaos zijn de 2 schutters ontkomen. De politie van Toronto heeft 2 vuurwapens gevonden. Naar de verdachten zijn ze nog op zoek. In verschillende landen in de buurt van Iran is vannacht het luchtalarm afgegaan vanwege nieuwe Iraanse aanvallen. Iran zegt dat het onder meer een Amerikaanse basis in Jordanië heeft geraakt. Het leger van Qatar zegt dat er raketten zijn onderschept. Deze nieuwste escalatie begon gisteravond toen Iran een containerschip in de straat van Hormuz beschoot. Daarna bombardeerde de VS meerdere plekken in het land en vervolgens viel Iran de buurlanden aan. De Amerikaanse president Trump zei eerder deze week al dat het staakt het vuren tussen beide landen wat hem betreft voorbij is. Netbeheerders en gemeenten proberen steeds vaker elektriciteitshuisjes mooier te maken met kunst of planten. Dat blijkt uit een rondgang van de NOS. Vanwege het overvolle elektriciteitsnet moeten er minstens 50.000 van die transformatorhuisjes bijkomen in het land. Omdat ze er vaak niet zo mooi uitzien, leidt dat soms tot klachten in de buurt. Om die klachten voor te zijn, gebruiken netbeheerders op steeds meer plekken kunst of groen om ze te camoufleren. Alle halve finalisten van het WK voetbal zijn bekend. Argentinië speelt tegen Engeland. De Argentijnen wonnen vannacht met 3-1 van Zwitserland. En eerder vannacht wist Engeland met 2-1 van Noorwegen te winnen. Argentinië en Engeland spelen woensdag tegen elkaar in de halve finale. Dinsdag is de andere halve finale tussen Frankrijk en Spanje. Het weer, het wordt opnieuw een dag met veel zon, al is er in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 9 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij een schietpartij tijdens een straatfestival in Toronto zijn 2 mensen omgekomen. De Canadese politie gaat ervan uit dat minstens 2 schutters het vuur op elkaar openden. Vervolgens ontstond er paniek onder de bezoekers. Op het festival waren zo'n 13.000 mensen. Meerdere bezoekers raakten gewond. In de chaos zijn de 2 schutters ontkomen. De politie van Toronto heeft wel 2 vuurwapens gevonden. Naar de verdachten zijn ze nog op zoek. De Britse politie heeft een nieuwe verdachte opgepakt in het onderzoek naar de moord op oud-minister Anne Widdecombe. Het gaat om een Britse man van 28. Hij werd opgepakt in het noorden van Engeland, zo'n 400 kilometer van het huis van Widdecombe, waar zij donderdag dood werd aangetroffen. Eerder werd een andere man aangehouden op verdenking van moord, maar die werd gisteren weer vrijgelaten. De Britse politie gaat er vooralsnog niet van uit dat de moord een terroristisch motief had. Netbeheerders en gemeenten proberen steeds vaker elektriciteitshuisjes mooier te maken met kunst of planten, blijkt uit een rondgang van de NOS. Vanwege het overvolle elektriciteitsnet moeten er minstens 50.000 van die transformatorhuisjes bijkomen in het land. Omdat ze er vaak niet zo mooi uitzien, leidt dat soms tot klachten van de buurt. Om die klachten voor te zijn, gebruiken netbeheerders op steeds meer plekken kunst of groen om ze te camoufleren. De Amerikaanse senator Lindsey Graham is overleden. Hij stierf onverwacht na een kort ziekbed. Graham was een invloedrijke republikein in de Senaat. Hij was aanvankelijk een uitgesproken tegenstander van Trump, maar werd na diens verkiezing tot president een trouw aanhanger. Lindsey Graham was 71 jaar. Het weer, het wordt opnieuw een dag met veel zon. In het noorden wel wat bewolking. Het wordt daar 23 graden tot 32 graden in het zuiden. En dit was het NOS Journaal.

Ja, goedemorgen luisteraars. Het is zondag 12 juli 2026 en u bent afgestemd op de lokale omroep Elburg met het zondagochtendprogramma. Mijn naam is Dries Hoekert en ik mag deze uitzending voor u, voor jullie verzorgen. Zoals u dat van ons gewend bent, gaan wij straks rond, ja, dat zal rond 9:30 zijn, iets voor 9:30, schakelen wij over voor de kerkdienst. En die dienst die wordt deze ochtend uitgezonden vanuit de Oosterkerk hier in Elburg. De hervormde gemeente Elburg, wijk West en Oostendorp. En de dienst komt vanuit de Oosterkerk. Maar daarover straks meer. Zoals u van mij gewend bent, ja, het is mooi weer, de zon schijnt, 10.000 redenen tot dankbaarheid. Maar ik hoop dat we inmiddels samen wel hebben mogen ontdekken dat de werkelijke reden tot dankbaarheid, ja, die ligt op het Golgotha.

verheerlijk zijn heilige naam. En dat, ja, we hoorden het ook al in het lied. Met die passie zingen. Ja, en eigenlijk zingt het hier in het mannenkoor met dezelfde passie. Over dezelfde heerlijkheid. Over dezelfde mooie wat ons staat te wachten voor hen die geloven. Oh, wat een dag.

Dat was het hoge enkerkoor Fox Intonata van hun cd Groot is uw trouw, zie de zon. Het is bijna 9:15 en dan bent u van mij gewend, of zijn jullie van mij gewend, dat ik wat kinderliedjes draai. De liedjes van Lize, voor Lize, voor Milan, voor Melvin, voor Esmee, voor Sam. Ja, voor eigenlijk iedereen die luistert. We gaan luisteren naar 2 kinderliedjes. We hebben allemaal wat. En God houdt van de hele wereld.

Wie je bent, wat je ook doet, wat je ook hebt, we hebben dat in het eerste liedje gehoord. Het maakt niet uit. God houdt van de hele wereld. En omdat je weet dat God van de hele wereld houdt, mag jij van hem houden. En dat is wel belangrijk, dat je van hem gaat houden. Hij houdt al lang van jou, maar dat jij ook van hem gaat houden. Dat is heel belangrijk. En weet je, waar er ook over verteld wordt, dat is, dat duurt nog 2 weken, denk ik. Dat is het kinder- en tiener, het kids- en tiener-event. Dat is bij de Oosterkerk. En nou, daar zul je vast nog wel wat van lezen. Dat is op 21, 22 en 23 juli. En daar wordt jullie heel veel verteld over de Heer Jezus, wie de Heer Jezus is, wat hij allemaal voor ons doet en heeft gedaan. Ik heb nog een lied klaarstaan voordat we overgaan naar de kerk straks. Ik zie eens, de stroom van Jezus liefde. En ik denk, ja, daar gaan we naartoe, daar gaan we luisteren. Wie kan zwijgen van zijn liefde of vergeten wat hij deed? Daarom gaan we naar de kerk. Daarom luisteren we naar preken. Daarom lezen we de Bijbel. Als je iets van zijn liefde hebt ontdekt, ja, daar kun je niet van zwijgen.

Het is 9:55, dus we schakelen zo over naar de Oosterkerk hier in Elburg. Vandaar zal de kerkdienst worden uitgezonden naar vormde gemeente Wijk West en Oostendorp. En zoals u weet is onze wijkgemeente vakant. Dus we hebben een gastpredikant vanmorgen, dat is dominee van de Knijf uit Wilsum. De schriftlezing vanmorgen is uit Handelingen 4, vers 32 tot Handelingen 5, vers 11. En de eerste 5 versen van Leviticus 10. Handelingen 4, vers 32 tot 5, vers 11. En de eerste 5 versen van Leviticus 10. Het intoxlied, of zo u wilt, de voorzang, is uit Psalm 150 en daarvan het eerste vers. Vanuit de studio wens ik u en jullie een goede en een gezegende dienst toe.

Goedemorgen gemeente, hier in de kerk of thuis met ons verbonden. Van harte welkom in deze eredienst. Een speciaal welkom voor de luisteraars van de lokale omroep of als u op een andere manier met ons verbonden bent. In deze dienst gaat dominee Van der Knijf uit Wilsum voor. Als voorbereiding op deze dienst zingen we de weekpsalm en dat is psalm 150 vers 1. We zingen het eerste vers van psalm 150. We wensen u en jullie een gezegende dienst.

Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit loslaat waaraan hij zelf begon. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus. Amen. Aan het begin van deze dienst horen wij woorden uit 1 Petrus 1, de versen 15 en 16. En daar klinken de volgende woorden. Maar zoals hij die u geroepen heeft heilig is, wordt zo ook zelf heilig in heel uw levenswandel. Want er staat geschreven: wees heilig, want ik ben heilig. Dit is het woord van God. Als antwoord op die woorden van God over zijn heiligheid zingen we uit Weerklanklied 285, couplet 1 en 3, hier in uw heiligdom.

gaat vanmorgen over de heiligheid van God en hoe wij daarop moeten reageren en vooral ook hoe niet. En dat heeft ook alles te maken met die leefregels die God ons eeuwen geleden heeft gegeven. Die eeuwen oud zijn, maar tegelijk nog steeds ontzettend actueel, de 10 geboden. Daar willen we naar luisteren en ook naar de samenvatting van de Heer Jezus. En daarna zingen we opnieuw als antwoord Psalm 143, het 10e vers. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. En dat kan alleen maar met de hulp van de Heilige Geest. Psalm 143, vers 10. Maar kijken wij eerst in die spiegel die God ons voorhoudt. Want God geeft ons ook vanmorgen de volgende woorden mee. Toen sprak en ook nu spreekt God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken. Geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ik ben een naijverig God. Dat wil zeggen, ik ben een God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij in hun leven niet op nummer 1 hebben staan. Maar ik ben ook een God die barmhartigheid doet, die een hart heeft dat brandt van liefde voor duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel, niet zomaar gebruiken. Want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam op die manier misbruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt, een andere, een hogere status geeft. 6 dagen heeft u om te arbeiden en al uw werk te doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U niet, uw zoon niet, uw dochter niet, uw dienaar en uw dienares, uw personeel niet, uw vee niet en ook de vreemdeling niet die binnen uw poort is. En de reden daarvoor is als volgt. In 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarmee zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echtbreken. Dat wil zeggen, uw eigen relatie of huwelijk van een, of dat van een ander niet moedwillig in gevaar brengen. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen of over uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult uw zinnen niet zetten op de partner, de man of de vrouw van uw naaste. En ook niet op zijn dienaar, dienares, personeel, rund of ezel. Nee, op niets wat van uw naaste is. En de Heer Jezus bracht dat allemaal bij elkaar in de volgende woorden. U zult de Heere uw God liefhebben. Met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand en met al uw kracht. Dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk. U zult uw naaste liefhebben als uzelf. Amen.

Wij gaan zo meteen lezen uit de Bijbel, uit het heilig woord van onze God. Maar voordat we dat doen, willen we hem eerst bidden om zijn zegen. Heere God, trouwe Vader in de hemel. Op deze zondagmorgen komen we hier vanuit de kerk en in verbinding met hen die thuis of elders deze dienst volgen in gebed naar u toe. We hebben onze afhankelijkheid van u al beleden aan het begin van deze dienst. Dat onze hulp alleen in uw naam is. Niet in onze eigen kracht, niet in onze eigen kunde, maar alleen in u. En daarom komen we nu ook in gebed naar u toe. Vlak voordat we uit uw woord gaan lezen. En dat doen we, Heer, omdat we beseffen dat uw woorden niet gelijk staan aan mensenwoorden. Maar dat uw woorden daar ver bovenuit gaan. En dat we daarom niet zomaar eventjes uw woord lezen. Maar dat dat juist ook het belangrijkste moment in de dienst is. Dat uw woord wordt gelezen. En dat uw stem daarmee klinkt in het midden van de gemeente. En we bidden u om uw zegen over de lezing van uw woord. Ook als we twee geschiedenissen gaan lezen, Heren, die we misschien liever niet in de Bijbel hadden gezien. Waarvan we misschien wel denken, waarom staat dit nou in de Bijbel? Wat voegt het toe? Het schrikt alleen maar af. Maar Heren, u heeft het met een reden in uw woord gezet. En u wil ook dat wij er vanmorgen bij stilstaan. Erover nadenken. Om ook te kijken wat het ons te zeggen heeft in ons leven. Heren, we bidden u om uw zegen over het woord, maar ook om uw zegen voor iedereen die een bijdrage levert, een taak heeft. U zijn bij de koster in de organisatie van de dienst. U zijn bij de organist in het begeleiden van de gemeentezang. Wat u zijn bij degene die gaan over de uitzending voor de thuisgemeente, of misschien wel de vakantievierende gemeente. U zijn bij hen die gaan over onze gaven. U zijn bij degene die oppassen op de kleine kinderen van de gemeente. Ook zulk belangrijk werk. Want u zijn bij de ouderling van dienst in zijn ambtelijke verantwoordelijkheid. Zegen hen allen en maak hen voor ons als gemeente tot een zegen. Maar bovenal willen we u vragen of u door uw Heilige Geest krachtig in ons midden wil werken. Zodat alle dingen die ons kunnen afleiden een moment naar de achtergrond verdringen, verbannen worden door uw geest. En Heer, dan weet u wat ons bezighoudt. Het kan zijn dat er dingen van afgelopen week met ons meegegaan zijn vanmorgen. Dingen waar we heel blij over zijn. Maar misschien ook wel dingen waar we ons zorgen over maken. Of waar we verdrietig over zijn. Heer, wilt u die dingen ook allemaal een plek geven, zodat het ons in deze dienst niet in de weg staat. En dat geldt niet alleen voor de dingen van afgelopen week, maar dat geldt ook voor de dingen van komende week. Als we misschien wel op vakantie gaan, of als er andere dingen staan te gebeuren, weer de mooie dingen, maar ook de moeilijke dingen. Wilt u dan ons toch door de werking van uw Heilige Geest focus en concentratie en aandacht en betrokkenheid geven op u en uw woord. En laat zo deze dienst voor ons allemaal tot een spiegel zijn. Maar ook tot een zegen. Dat we aan het einde van de dienst tegen onszelf of tegen elkaar moeten en mogen zeggen: het was goed om in de kerk te zijn. Het was goed om verbonden te zijn. Want we hebben de Heere ontmoet. En we hebben zijn stem gehoord. Zo leggen we deze dienst in uw handen neer, u biddend om uw zegen, u biddend om de werking van uw Heilige Geest, maar vooral ook u biddend om uw stem. Ja, zo is het ons gebed. Spreek, Heren, uw
gemeente luistert. Amen. Dat luisteren naar de stem en het woord van God doen we vanuit beide testamenten. Eerst het Nieuwe Testament, het einde van Handelingen 4 en het begin van Handelingen 5. En daarna het Oude Testament, Leviticus 10, vers 1 tot en met 5. We beginnen dus bij Handelingen 4 en 5. En we beginnen in Handelingen 4 te lezen in vers 32. En het gaat vanmorgen uiteindelijk met name om de geschiedenis van Ananias en Safira. Een van de meest heftige geschiedenissen misschien wel in de Bijbel, zeker ook in het Nieuwe Testament. En we hopen met elkaar te ontdekken, waarom gebeurt nou wat hier gebeurt? En waarom staat dit in de Bijbel ook voor ons in 2026? Handelingen 4 vanaf vers 32. En de menigte van hen die geloofden was één van hart en één van ziel. En niemand zei dat iets van wat hij bezat van hemzelf was, maar alles hadden zij gemeenschappelijk. En de apostelen legden met grote kracht getuigenis af van de opstanding van de Heer Jezus. En er was grote genade over hen allen. Want er was ook niemand onder hen die gebrek leed. Want allen die landerijen of huizen bezaten, verkochten die en brachten de opbrengst van het verkochte en legden die aan de voeten van de apostelen. En aan ieder werd uitgedeeld nadat men nodig had. En Jozef, die door de apostelen ook Barnabas genoemd werd, wat vertaald betekent een zoon van vertroosting, een leviet afkomstig uit Cyprus, had een akker, verkocht die en bracht het geld legde het aan de voeten van de apostelen. En een zekere man, van wie de naam Ananias was, verkocht samen met zijn vrouw Safira een eigendom. En hield een deel van de opbrengst achter, ook met medeweten van zijn vrouw. En hij bracht een bepaald gedeelte en legde dat aan de voeten van de apostelen. En Petrus zei: Ananias, waarom heeft de Satan uw hart vervuld, zodat u gelogen hebt tegen de Heilige Geest en een deel achtergehouden hebt van de opbrengst van het stuk grond? Als het onverkocht gebleven was, bleef het dan niet van u. En toen het verkocht was, bleef de opbrengst dan niet tot uw beschikking. Waarom toch hebt u deze daad in uw hart voorgenomen? U hebt niet tegen mensen gelogen, maar tegen God. Toen Ananias deze woorden hoorde, viel hij neer en gaf de geest. En er ontstond grote vrees bij allen die dit hoorden. En de jonge mannen stonden op, legden hem af, droegen hem naar buiten en begroeven hem. En het gebeurde na verloop van ongeveer 3 uur... dat ook zijn vrouw daar binnenkwam zonder te weten wat er gebeurd was. En Petrus antwoordde haar: zeg mij, hebt u beiden het land voor zoveel verkocht? En zij zeiden: ja, voor zoveel. Petrus zei tegen haar: waarom toch hebt u met elkaar afgesproken de geest van de Heere te verzoeken? Zie, de voeten van hen die uw man begraven hebben zijn voor de deur en zullen u ook uitdragen. En zij viel onmiddellijk voor zijn voeten neer en gaf de geest. En toen de jonge mannen binnengekomen waren, troffen zij haar dood aan en zij droegen haar naar buiten en begroeven haar bij haar man. En er kwam grote vrees over heel de gemeente en over allen die dit hoorden. En dan Leviticus 10, vers 1 tot en met 5. Waar bijna iets soortgelijks gebeurt. Opnieuw 2 mensen. En die doen iets waardoor ze ter plekke neervallen. Leviticus 10, vers 1 tot en met 5. De zonen van Aaron, Nadab,
en Abihu namen beide hun wierookschaal, deden vuur daarin, legden reukwerk daarop en brachten vreemd vuur voor het aangezicht van de Heere, wat hij hun niet geboden had. Toen ging een vuur uit van het aangezicht van de Heere en verteerde hen, zodat zij stierven voor het aangezicht van de Heere. En Mozes zei tegen Aaron: dit is wat de Heere gesproken heeft. In hen die tot mij naderen zal ik geheiligd worden, en voor de ogen van heel het volk zal ik geëerd worden. Maar Aaron zweeg. Toen riep Mozes Misaël en Elsafan, de zonen van Uziel, een oom van Aaron, en zei tegen hen: kom naar voren, draag uw broeders weg uit het heiligdom tot buiten het kamp. Toen kwamen zij naar voren en droegen hen in hun onderkleren tot buiten het kamp, zoals Mozes gesproken had. Dit is het woord van God. Zalig bent u, gelukkig ben jij, als je Gods stem hoort, als je zijn woorden in je hart bewaart en die in je leven ook in praktijk probeert te brengen. We gaan zo meteen dus met name nadenken over die geschiedenis van Ananias en Safira en wat daar nou precies gebeurt. En daarover al iets even kort voor de kinderen in de gemeente en uiteindelijk ook voor ons allemaal. Misschien hebben papa of mama ze samen wel eens een nieuwe auto gekocht. Echt zo'n hele nieuwe auto. Waar nog geen veldje op zit, waar nog geen kras op zit. En dan zijn papa en mama extra voorzichtig met zo'n gloednieuwe auto. En als je dan als kind buiten aan het spelen bent, tenminste het gebeurde mij vroeger wel en onze kinderen ook, dan ben je niet altijd even voorzichtig. En dan ben je buiten aan het voetballen of iets anders aan het doen. En dan gaat die bal zomaar langs de nieuwe auto. En als papa in de buurt is, dan zegt papa altijd wel tegen andere volwassen mensen: ja, het is maar een auto hoor. Maar ondertussen, als je daar dan aan het spelen bent, dan wordt er op het raam getikt en dan zegt papa: weg bij die auto, hij is helemaal nieuw, hij is helemaal zonder kras. Hij moet mooi blijven. En als dan de eerste kras op de auto komt, dan kan het zomaar zijn dat papa of mama heel boos wordt. Ik sprak pas iemand, die was van een eerste kras op een nieuwe auto, kon die een week lang niet slapen. Zo diep zat dat. Was ook wel een dure auto, maar dan nog. Als je een oude auto hebt, dan vinden papa en mama die kras ook niet leuk. Maar dan is het misschien al wel de 100ste kras. En dan vinden ze het minder erg. Nou, dat moet je even onthouden vanmorgen bij de preek. Ananias en Safira die zorgen voor de eerste kras op de kerk. Op de gemeente die bij Jezus Christus hoort. En omdat het de eerste kras is, zegt God heel duidelijk: dit accepteer ik niet. Dit wil ik niet. Die 100ste kras of die 1000ste die wij nou vandaag de dag maken, die vindt hij ook nog steeds heel erg. Maar bij die eerste kras op de auto, bij de eerste kras op de gemeente, trekt God een streep. En geeft hij straf. Daarover gaat het in de verkondiging zometeen. We gaan ons daarop voorbereiden door opnieuw een lied met elkaar te zingen. Uit Weerklank, lied 288. Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Aanbid hem met eerbied en ontzag. En kniel nu voor hem neer. En dan komt het: die zelf geen zonde kent en ons genade schenkt. Ja, maar dus niet altijd. Weerklank, lied 288 en we zingen alle drie de coupletten.

Hanoch aankondig. Psalm 139, vers 1, 2 en 14. En dat zijn best wel grote woorden om te zingen na de verkondiging die we dan hebben gehoord. Niets is, o oppermajesteit, bedekt voor uw alwetendheid. U weet alles. Wat ik doe, wat ik niet doe, wat ik denk, wat ik zeg. Daarover gaan vers 1 en 2 van Psalm 139. Maar dan ook vers 14, een gebed. Of God ons wil doorgronden, maar ook vooral of hij ons met vaste schreden op de weg naar de zaligheid wil laten lopen. Psalm 139, 1, 2 en 14. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. De laatste woorden van onze schriftlezing uit Handelingen 5, vers 11, die luiden als volgt. En er kwam grote vrees over heel de gemeente en over allen die dit hoorden. En dat is ook niet meer dan logisch. Want die mensen die hebben wat meegemaakt daar in Jeruzalem. Die eerste christenen in die eerste christengemeente in Jeruzalem, die hebben zojuist iets gezien, iets gehoord, iets meegemaakt wat ze nooit in hun leven hadden mee willen maken. En ik kan me het ook niet indenken hoe het zou zijn als het in ons midden zou gebeuren. Als er zomaar opeens uit het niets twee gemeenteleden, twee betrokken kerkgangers, twee avondmaalsgangers misschien wel, twee actieve vrijwilligers, zomaar opeens zouden overlijden. In de kerkzaal, in het verenigingsgebouw of waar dan ook. Zomaar opeens. Dat is wat er gebeurt in Handelingen 5. Ananias en Safira, die onderdeel uitmaakten van die eerste gemeenschap, die ook duidelijk betrokken waren, want ze wisten wat er speelde in de gemeente. En ze wisten wie welke dingen deden. Maar opeens liggen ze daar. En ze overlijden ter plekke. Niet door onderliggend lijden, maar door zonde. En het was nog wel zo mooi begonnen. En u heeft daar vast meer over gehoord in de afgelopen weken. Het was zo machtig mooi begonnen met die Pinkster-toespraak van Petrus en die duizenden mensen in Jeruzalem die hadden gevraagd: wat moeten we doen, mannenbroeders? Hoe moeten we gered worden? Hoe moeten we verlost worden? En Petrus die had gezegd: bekeer je, geloof het evangelie, laat je dopen in de naam van Jezus. En er waren de 3000 die het hadden gedaan. Enorme groei in het midden van de gemeente. En ze hadden niet alleen de Heer Jezus gevonden, ze hadden ook elkaar gevonden. Want in Handelingen 2 en 3 en 4, daar zie je dat de gemeente een enorm hechte gemeenschap is. Zo'n beetje de ideale gemeente. Ze volharden met elkaar. Ze volharden in de leer van de apostelen. In de gebeden. In de breking van het brood. Ze volharden. Ze zijn druk bezig met hun geloof, met hun God en met de gemeente. En in Handelingen 4 hebben we het ook gelezen. Ze hebben alles voor elkaar over. We zien de rijke mensen landerijen verkopen, stukken grond, misschien wel een tweede huis. En het geld wat ze krijgen voor die verkoop, dat zetten ze niet op hun eigen spaarrekening. Daarmee gaan ze niet beleggen, maar ze geven het aan de arme gemeenteleden. Aan de minder bedeelde gemeenteleden. Prachtig als je als gemeente zo er voor elkaar bent. En als je zo ook alles voor je over hebt. En dan niet op een soort communistische manier. Hè? Dat wordt wel eens gezegd, nou die eerste gemeente, dat lijkt bijna wel communisme. Nee, precies andersom. In het communisme zeggen ze: wat van jou is, is ook van mij. In de eerste christengemeente in Jeruzalem zeggen ze: wat van mij is, is ook van jou. Ze geven het weg, ze gunnen het aan elkaar. En uiteindelijk

uiteindelijk levert dat een situatie op waarin ze met elkaar genoeg hebben. Niemand komt iets tekort. Iedereen heeft genoeg om in zijn eigen levensonderhoud te voorzien. En dat gaat allemaal spontaan. En dat gaat allemaal vrijwillig. En dan is daar opeens Handelingen 5. De eerste kras op de auto. De eerste kras op de gemeente van Jezus Christus. Je zou kunnen zeggen, Handelingen 5 is de Genesis 3 van het Nieuwe Testament. Genesis 3, de zondeval. God die de schepping helemaal mooi had gemaakt, alles was goed. De Heere God had zelfs gezegd dat het zeer goed was. En dan is daar opeens als een donderslag bij heldere hemel, Genesis 3, de eerste kras op de schepping van God. Maar zo is het ook in Handelingen 5. De eerste kras op de gemeente van Jezus Christus. Maar er zijn veel meer verhalen in het Oude Testament die hiermee een link hebben. En we lazen met elkaar bijvoorbeeld Leviticus 10. Dat verhaal van Nadab en Abihu, de zonen van Aaron. Die ook iets doen wat niet mag. En die dat ook doen in het heiligdom. En die daarvoor gestraft worden met de dood. Omdat ze vreemd vuur, omdat ze onheilig vuur voor het aangezicht van God brengen. Ze sterven en worden weggedragen. Zonder rouwbetoon. Zomaar ineens. Einde verhaal. Dat gebeurt opnieuw in Handelingen 5. En het begon allemaal met een stukje eerzucht. Ananias en Safira die hadden om zich heen gekeken in de gemeente. Die hadden gezien hoe ene Jozef een stuk grond had verkocht. Maar ze hadden vooral gezien dat hij daardoor best wel heel veel aandacht kreeg. En dat hij daardoor werd geëerd en geroemd en geprezen. En dan ontstaat er een stukje jaloezie. Zoals dat bij mensen heel snel kan ontstaan. En ze bedenken met elkaar een listig plan. Als wij nou ook een stuk grond verkopen. We hebben het niet per se nodig. We kunnen het prima missen. En als we dat nou verkopen, dan zijn we natuurlijk niet zo dom dat we dat geld helemaal weggeven. Nee, laten we 2 vliegen in 1 klap slaan. Laten we zorgen voor een win-win situatie. We verkopen het, houden een stukje of een groot stuk voor onszelf, als een soort oude dagsvoorziening. En de rest brengen we naar de apostelen en dan doen we net alsof dat het hele bedrag is. En dan zullen de mensen tegen ons zeggen en over ons zeggen wat ze ook over Jozef zeggen en over die anderen. Moet je nou eens zien, Ananias en Safira. Moet je nou eens zien hoeveel zij voor de gemeente over hebben. Moet je nou eens zien, hè? Ze hebben dat stuk land verkocht en ze hebben alles aan de gemeente gegeven. Ananias en Safira willen voor zichzelf een naam maken. Ze willen beroemd worden. Ze willen gezien worden in de gemeente. En ze willen er zelf ook financieel beter van worden. En daar gaat het fout. Ze denken aan zichzelf. Over die andere mensen, over Jozef en die anderen wordt ons niks verteld. Maar het heeft er alle schijn van dat die niet aan zichzelf dachten. Maar dat ze echt vanuit een oprecht hart, gunnend en gul, dat geld hadden weggegeven. En dat het hen niet ging om eer, om aanzien, om roem. Maar dat het hen ging om de gemeenschap. En dat iedereen genoeg had. Maar Ananias en Safira, die kijken naar zichzelf. En die denken aan zichzelf. Niet aan God, niet aan de gemeenschap, maar aan hun eigen eer. En zo zie ik Ananias in gedachten lopen. Hij heeft een zak geld in zijn hand. En hij loopt naar het gebouw toe waar de apostelen zitten. Misschien wel een soort kerkzaal of een verenigingsgebouw of wat dan ook. Ze zitten ergens op een plek. En Ananias loopt daar met die zak geld. En die zet hij, zo stel ik me dat voor, met de nodige bombarie op de grond.
Moet je ons nou eens even zien. Kijk eens even hoe goed wij dit doen. En hij verwacht een compliment. En hij verwacht een schouderklop. Maar dat is niet wat hij krijgt. Petrus legt hem het vuur ongenadig aan zijn scheen. Hij krijgt geen compliment. Hij krijgt een donderpreek. Want Petrus heeft al lang door wat er aan de hand is. De Heilige Geest heeft het hem verteld. Dat Ananias en Safira de schone schijn ophouden. Dat Ananias en Safira niet eerlijk zijn. Maar dat ze de boel proberen te bedriegen. En daarom stelt Petrus die hele indringende vraag. Ananias, dacht je nou echt dat je hiermee weg ging komen? Ananias, dacht je nou echt dat je God voor de gek kon houden? Dat je schone schijn kunt spelen? Dat je een vroom masker op kunt hebben, terwijl er van binnen allerlei dingen misgaan? Ananias, ben je nou echt zo dom dat je dacht dat de Heilige Geest hier niet doorheen zou prikken? Door jouw toneelspel, door jouw huichelarij. De Heilige Geest laat zich niet voor de gek houden. Ananias, jouw grote probleem is niet dat je tegen mensen hebt gelogen. Jouw grote probleem is dat je tegen God hebt gelogen. Leg die spiegel eens naast uw leven. Naast jouw leven. Hoe vaak heb jij een vroom masker voorgedaan? Hoe vaak heb u schone schijn gespeeld? Dat het van buiten allemaal wel mooi leek, maar van binnen niks was. Dat er misschien de mensen om u heen wel zeiden van, nou, dat is nou eens een echt goede gelovige. Dat is nou eens echt een goed gemeentelid. En dat u dat eigenlijk ook wel machtig mooi vond dat ze dat zeiden. Maar dat u wel beter wist. Omdat u van binnen leeg was. Zondig. Allerlei dingen had gedaan die het daglicht niet konden verdragen. Dan kun je voor de mensen gezien zijn. En gevierd. En geroemd. En geprezen. Maar God hou je niet voor de gek. Die prikt er dwars doorheen. Elk jaar worden we in christelijk en in kerkelijk Nederland weer opgeschrikt. Doordat er verhalen openbaar komen. Van uiterlijk gelovige mensen. Misschien wel heilige mensen bijna. Die zich achter de voordeur van hun eigen huis of van een ander huis volledig te buiten gaan. Affaires, huiselijk geweld, misbruik en noem alle andere situaties maar op. Van buiten lijkt het gelovig en vroom en heilig. Misschien zijn het wel kerkraadsleden, voorgangers. Maar van binnen is het een en al schone schijn. De Heilige Geest prikt er doorheen. Wij kunnen hem niet voor de gek houden, dat zien we in de geschiedenis van Ananias en Safira. En Ananias heeft het volledig aan zichzelf te wijten. Petrus is eerlijk. Ananias, je had het niet hoeven doen. Je had dat stuk land mogen houden. Het was van jou, prima. Je had het kunnen verkopen en het hele bedrag mogen houden. Ook helemaal prima. Het was van jou. Je had het kunnen verkopen en de helft weg kunnen geven. Ook prima. Als je er maar niet over had gelogen. Als je jezelf maar niet met voorbedachte raden beter voordeed dan je was. Dat is de zonde van Ananias. Dat hij doelbewust tegenover God en de gemeente zich beter en vromer voordeed dan hij was. En ik denk dat wij allemaal wel eens in die valkuil trappen. En dat we allemaal wel schuldig staan aan die zon. En laten we daarom ons ook laten waarschuwen door deze geschiedenis.
Want of het nou de eerste kras is op de auto, of de 100ste, of de 1000ste, of de 1000000ste, het blijft God elke keer zeer doen. En hij grijpt in onze tijd misschien niet meer zo strak in als bij Ananias en Safira. Toen was het de eerste. Toen maakte God een statement. Dit is de grens, tot hiertoe, niet verder. Maar het raakt hem nog steeds op dezelfde manier. Als u op uw manier God aan het voorliegen bent, dan raakt hem dat nog steeds tot in het diepst van zijn bestaan. Hij grijpt alleen niet meer direct in de meeste gevallen niet. Maar wees gewaarschuwd. Bij Ananias en Safira greep God wel in. O wel? Dat is de vraag. Als u uw Bijbel voor u heeft, pak hem er eens bij. De meeste van ons, denk ik, en zo wordt het ook verteld in kinderbijbels, die zullen gedacht hebben, Ananias en Safira worden gestraft door God en daarom vallen ze neer. En ik zeg niet dat het niet zo is, maar Lucas zegt ook niet dat het wel zo is. Moet u maar goed meelezen, Handelingen 5, vers 5. Toen Ananias deze woorden hoorde, viel hij neer en gaf de geest. En in vers 10 opnieuw. En zij viel onmiddellijk voor zijn voeten neer en gaf de geest. 5 werkwoorden. En geen van die 5 heeft betrekking op God. Alle 5 hebben ze betrekking op Ananias en Safira. Ze vallen, ze geven de geest. En bij Ananias staat er nog bij dat hij die woorden hoorde. 5 werkwoorden. Alle 5 over de personen in kwestie. Niet in God, niet over God. Is dat bewust? Lucas vertelt ons dus niet dat God hen straft. Lucas vertelt ons dat ze oog in oog staan met de heiligheid van God. En dat die heiligheid van God zo ontzagwekkend is, dat ze ter plekke neervallen. Er is nog iemand in de Bijbel over wie dat staat. In het Nieuwe Testament. De apostel Johannes. In de brief in het Bijbelboek Openbaringen. Daar wordt Johannes geconfronteerd met God in al zijn heiligheid en heerlijkheid en majesteit en glorie. En wat zegt Johannes dan? En ik viel als dood aan zijn voeten. Dat is blijkbaar wat er gebeurt als we oog in oog staan met de heiligheid van God. Dan blijf je niet overeind staan. Maar dan val je neer. En het grote verschil tussen Ananias en Safira aan de ene kant en Johannes aan de andere kant is geloof. Geloof. Johannes blijft in leven, omdat hij gelooft. Ananias en Safira zijn door ongeloof op die plek terechtgekomen. En door het bedriegen van God. En daarom vallen zij niet als dood neer, maar ze laten echt het leven. Johannes overleeft het, Ananias en Safira niet. Terwijl Safira ook nog een extra kans had gekregen. Petrus vraagt het haar nog. Weet je het zeker? Weet je het zeker dat dit het was? Maar ze grijpt de kans niet aan en haar overkomt hetzelfde. Waarom staat dit in de Bijbel? Want liever zouden we dit overslaan. In de eigen gemeente ben ik het boek Handelingen vanaf het begin naar Pinksteren door aan het preken. En toen kwam ik ook bij Handelingen 5. En toen heb ik ook nog even overwogen, zal ik hem overslaan en gelijk doorgaan naar het volgende hoofdstuk. Het liefst zouden we deze verhalen gewoon skippen. Genesis 3 ook, Leviticus 10 ook. Maar dit staat met reden in de Bijbel. Waarom? Zodat wij blijven beseffen dat onze God een heilige God is. En ik ben wel eens bang dat wij dat in onze traditie een beetje uit het oog aan het verliezen zijn. Dat we God te klein maken, te dichtbij.
En natuurlijk, in de Heer Jezus Christus is hij ontzettend dichtbij gekomen. Heeft hij met ons gewandeld op deze aarde. Is hij mens onder de mensen geworden. Maar we geloven ook dat God een heilig God is. We zongen het net met dat lied. Wij staan hier op heilige grond waar hij verschijnt met vuur. Nadab en Abihu hebben dat geweten. Wij mogen niet vergeten dat onze God een heilige God is. En dat in hem in het geheel geen duisternis is. En dat hij de zonde niet kan verdragen. Wij mogen geen loopje nemen met de heiligheid van God. Nadab en Abihu deden dat. Door vreemd vuur voor Gods aangezicht te brengen. En eigenlijk Ananias en Safira ook. Alleen dan geen vreemd vuur, maar je zou het vreemd geld kunnen noemen. En leg daar je eigen leven maar weer naast. Hoe vaak heb jij iets vreemds, iets onheiligs in het heiligdom van de Heere God gebracht? Leugen, bedrog of wat dan ook. Als wij spelen met de heiligheid van God, dan spelen we met heilig vuur. En daar kun je je aan branden. Dat is de ernstige waarschuwing van Handelingen 5. Handelingen 5 laat ons zien hoe serieus God zijn eigen heiligheid neemt. Hoe ernstig God onze zonden neemt. En daar hebben we het misschien liever niet over, maar God heeft ook liever dat we het niet doen. En hij heeft er een hekel aan als we het wel doen. Hoe wil God dan wel dat wij met hem leven? Nou, dan moet u even die andere schriftlezing erbij pakken. Want God zegt daar iets heel belangrijks. Direct nadat Nadab en Abihu gestraft worden, zegt God hoe het wel moet. Hoe hij wil dat wij leven, u, jij en ik. Leviticus 10, vers 3. Dit is wat de Heere gesproken heeft. In hen die tot mij naderen zal ik geheiligd worden. En voor de ogen van heel het volk zal ik geëerd worden. En daar zie je ook gelijk het grote probleem van Ananias en Safira. Want wat hadden Ananias en Safira ervan gemaakt? In hen die tot mij naderen zullen Ananias en Safira geheiligd worden. En voor de ogen van heel het volk zullen Ananias en Safira geëerd worden. En misschien hebben wij dat er ook wel van gemaakt. God wil dat hij de eer krijgt. Dat hij geheiligd wordt in en door onze levens. Daarom begonnen we de dienst er ook mee. God die zegt, wees heilig in heel je levenswandel. Want, ik heb het gezegd, wees heilig, want ik ben heilig. Dat is wat God van ons vraagt. Niet dat we spelen met heilig vuur. Maar dat we dat heilige vuur erkennen en aanbidden. En dan zijn we weer bij dat laatste vers waar ik de preek mee begon. Wat staat daar nou? Het wordt gesproken over vrees. Betekent dat nou dat al die mensen in de gemeente bang werden? Dat ze Ananias en Safira, dat ze dat hadden gezien, dat ze dat verhaal hadden gehoord en dat ze bang werden voor God? Nee. Volgens mij is dat niet wat er staat. Want dat woordje vrees komt in de eerdere hoofdstukken van Handelingen ook al terug. En dan is het elke keer geen angst die ervoor zorgt dat je bij God wegrent, maar dan is het ontzag die ervoor zorgt dat je juist bij God terechtkomt. Misschien zou je het hier ook wel kunnen vertalen met heilig ontzag. Heel de gemeente en alle die het hoorden krijgen heilig ontzag voor de Heere God. Door alles wat ze horen en zien. De vrezen des Heren. Niet uit angst wegblijven en wegvluchten. Maar uit ontzag voor zijn ontzagwekkende heiligheid. Naar hem toe gaan. En het van hem verwachten. Hebben wij heilig ontzag voor de Heere God? Heeft u, heb jij echt ontzag voor zijn ontzagwekkende heiligheid? Wij staan hier op heilige grond.
Zoals Mozes eenmaal op heilige grond stond. Maar toen zei God tegen hem, kom niet dichterbij. Maar vandaag zegt God tegen ons, kom wel dichterbij. Dankzij de Heer Jezus Christus krijgen wij te horen dat we niet weg hoeven te rennen. Dat we niet weg hoeven te vluchten. Maar dat we tot hem mogen naderen. In hen die tot mij naderen, zal ik geheiligd worden. En voor de ogen van heel het volk zal ik geëerd worden. Laat het ons gebed zijn. Laat het onze richting zijn in dit leven. Laat mij toch met rasse schreden. Laat me toch met grote stappen, niet bij God vandaan vluchten, maar naar God toe gaan. De weg naar de zaligheid betreden. Amen.

Wij willen zometeen de Heere danken en bidden. En in ons gebed hebben we een aantal gebedspunten. Allereerst voor de zieken in de gemeente. Denken we in het bijzonder aan de kleine Jaron Guit. Die is een week thuis geweest en moest afgelopen weekend weer in het ziekenhuis opgenomen worden als gevolg van een virusinfectie. We bidden voor Jaron en voor de ouders, Jaap Willem en Corina, en ook voor zus Sarah. We noemen ook mevrouw De Vries van de Kerken, die heeft vrijdag een operatie moeten ondergaan als gevolg van een tumor. Henk Spijkerboer heeft een geslaagde hartklep-ingreep ondergaan en mocht weer thuiskomen. Roelie van der Linden van de Kamp mocht vrijdag thuiskomen bij haar man Dick. Denken ook aan het huwelijk van Ronald Muis en Romee Hunestein, die komende vrijdag gaan trouwen. Tweetal verjaardagen. Mevrouw Jannie de Boer Hogendoorn is op 6 juli 80 geworden. En mevrouw Marie Broekhuizen Akkerman op 9 juli 92. Peter de Boer is voor een DTS nu voor 2,5 maand in Canada voor toerusting en bijbelstudie. Daarna gaat hij met de groep naar Thailand en Myanmar om evangelisatiewerk te doen. Zullen wij samen danken en bidden. Heere God, heilige God, ontzagwekkend heilige God. Opnieuw komen wij in gebed naar u toe. Nadat wij gehoord hebben over die geschiedenis van Ananias en Safira, Nadab en Abihu, die oog in oog kwamen te staan met u in uw heiligheid. En die dat met het leven moesten bekopen. En u bent daar eerder ook duidelijk over geweest. Bij Mozes in het Oude Testament. Dat wie u in uw heiligheid, in uw glorie ziet, niet kan blijven leven. Dat hebben die personen ondervonden. Maar dankzij u, Heer Jezus Christus, mogen wij weten dat het in geloof nu anders ligt. Johannes overleefde het. En wij overleven het ook als we in en door u, Heer Jezus Christus, tot die heilige God naderen. Maar Heer, help ons om niet bang voor u te worden, maar om juist naar de Heer Jezus toe te gaan. Ons leven, het leven buiten onszelf te zoeken en het in Christus Jezus te vinden. Help ons om zo ook u, uw heiligheid, hoog te schatten, hoog te achten. Want vaak maken we u zo klein en behandelen we u alsof u aan ons gelijk bent of misschien een iets betere versie van ons. Maar Heere, de kloof is vele malen groter. U heilig, wij onheilig. U schepper, wij schepsel. U, Heer Jezus Christus, bent gekomen om die kloof te overbruggen. Heere, wilt u ons dan allemaal dicht bij u brengen, aan uw voeten? Want alleen aan uw voeten en aan de voet van het kruis klinken woorden van eeuwig leven. En als we ons misschien wel een beetje herkennen in de spiegel die ons werd voorgehouden vanmorgen. Als we van buiten misschien inderdaad vroom en heilig zijn, maar van binnen zo zondig als het maar kan. Als we naar buiten toe allemaal mooie dingen doen, maar achter de voordeur bij onszelf of bij anderen dingen doen die volledig tegen u, tegen uw wet, tegen uw woord, tegen uw wil ingaan. Wilt u ons dan bekeren en weer brengen op het rechte pad, op de weg naar de zaligheid, voordat het te laat is. Heer, we willen ook als gemeente bidden. En dan bidden we allereerst voor Jaron Guit, die afgelopen week, afgelopen weekend weer in het ziekenhuis moest worden opgenomen. Heer, u kent zijn situatie, dat hij op zo'n jonge leeftijd, nog maar enkele weken oud, alweer in het ziekenhuis ligt vanwege een virusinfectie. Wilt u met Jaron zijn? Wilt u zijn jonge leven beschermen en bewaren? Wilt u met Jaap Willem en Corina zijn, zijn ouders? En ook met Sarah,
Wie het toch ook moeilijk kan zijn om dit zo bij je kleine broertje te zien. Heer, wilt u zo met dit gezin zijn. Om hen heen staan. En hen alles geven wat ze nodig hebben. Wilt u ook alles geven wat nodig is aan mevrouw de Vries van de kerken. U weet van de operatie van afgelopen vrijdag. U weet ook van de oorzaak. Heer, we danken u dat tot nu toe dat ze ook gespaard en bewaard is. Maar we bidden u ook of u met haar mee wil gaan de toekomst in. Op haar hoge leeftijd. Dat u met haar meegaat. En haar laten merken dat ze niet alleen is en er ook niet alleen voor staat. Maar dat u niet van haar zijde wijkt. We bidden voor Henk Spijkerboer. We danken voor de geslaagde hartklep-ingreep. En dat hij weer thuis mocht komen. Maar we bidden ook of u bij hem wil zijn. In de toekomst. En bij de mensen om hem heen. Ook naar alle andere moeilijke situaties die er al geweest zijn. Geef kracht. Maar geef bovenal zicht op u. Wees ook bij Roelie en Dick van de Linden van de Kamp. Als Roelie vrijdag weer thuis mocht komen. Na een lange periode van verpleging in het ziekenhuis en verpleeghuis. Wilt u ook met hen de toekomst mee intrekken. Want als u niet meegaat, kunnen wij niet verder. Maar met u wel. We bidden u voor het bruidspaar van komende vrijdag, Ronald en Romee. Wilt u hen een goede bruiloft geven, maar geef hen vooral ook een gezegende trouwdienst. Dat zij echt uw zegen mogen ontvangen. En dat ze zo gezegend door u in uw nabijheid, in uw aanwezigheid, het huwelijk in mogen gaan. En wilt u ook altijd met hen mee blijven gaan. Zij mogen zeker zijn. Ze zijn verzekerd van uw gewisse hulp. Wilt u dat ook waarmaken in hun leven. Danken u dat mevrouw Jannie de Boer Hogendoorn 80 jaar mocht worden en mevrouw Marie Broekenhuizen Akkerman 92... U kent hun levenssituaties, maar wij danken u dat ze zo ook deze hoge leeftijden hebben mogen bereiken. Geef daarin ook dankbaarheid in het hart naar u toe. We bidden nu voor Peter de Boer, die in Canada is voor toerusting en bijbelstudie. Die daarna ook naar Thailand en Myanmar gaat. Dat u het werk wat hij daar wil gaan doen ook zegen. Dat hij uw evangelie mag verkondigen. En dat het waar zal worden wat u beloofd hebt. Dat uw woorden niet zonder vrucht, zonder resultaat terug zullen keren. Dat u zo met hem meegaan en blijven gaan. We bidden nu ook voor onze gaven die we straks mogen geven. Als we onze gaven mogen geven voor het pastoraat, voor zieke en ouderenzorg. En voor het zendingswerk van het gezin Timmerman in Papua. Heere, geef dan ook dat we met een bewust hart zullen geven. En wilt u dan die gaven ook zegenen, zowel aan ons leven als ook aan hun bestemming. Heere, zo leggen we alles voor u neer. En misschien zijn er nog wel hele andere dingen die ons bezighouden. Het is bij u bekend. En heere, wij leggen dat allemaal voor u neer in het besef dat u die heilig ontzagwekkende God bent. En dat wij door uw Zoon, de Heer Jezus Christus, u onze Vader mogen noemen. Heere, zo komen wij tot u als gemeente die uw naam mag dragen. Biddend om uw zegen. En dat alles mag zijn en mag bijdragen tot de eer en de verheerlijking van uw grote en nooit genoeg geprezen naam. De naam van de drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Drie enig God. U zij al de eer. Amen. Wij zingen zo meteen als onze slotzang uit Psalm 19, de versen 6 en 7. In vers 6 gaat het over je zonde, je dwalingen, de bewuste, maar ook de verborgen zonde. In vers 7 gaat het over dat je je hart niet moet hechten aan dwaze hovardij. Dat deden Ananias en Safira wel.
Die zaten vast aan hun geld, aan hun eer, aan hun roem. Als die in ons niet meer heerst, zo zingen we zo meteen, dan leven we tot Gods eer van grote zonde vrij. En als Hij onze rots en verlosser is, dan hebben we niets te vrezen. Zometeen dus Psalm 19, vers 6 en 7. Ik wijs u namens de collecte, namens de kerkraad ook op de collecte. Er wordt gecollecteerd bij de uitgang. En ook vinden de collecten plaats via de Scipio-app of via bankoverschrijving. Het kerkrentmeesterlijke deel is bestemd voor het pastoraat, het diaconale deel voor zieken- en ouderenzorg. En het zendingsdeel voor het zendingswerk van het gezin Timmerman in Papua. De Heere zegene u, jullie en alle gaven.

Ga heen in vrede en weet u in deze nieuwe week gedragen door de zegen van de Heilige God. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de eenheid met de Heilige Geest zij en blijven met u en jullie allen. Amen.

Zo hebben we kunnen luisteren naar de kerkdienst hier vanuit de Oosterkerk, waarin voorging dominee van der Knijf uit Wilsum met een, ja, toch wel indringende boodschap. Ik heb er nog iets van opgeschreven, dat is een beetje blijven hangen, dat hij zei, het grote probleem is niet, zoals voor Ananias en Safira, maar ook voor ons, het grote probleem is niet dat je tegen de mensen hebt gelogen, maar het grote probleem is dat je tegen God hebt gelogen. En ja, hoe mooi kunnen we ons soms ook voordoen en dat zien de mensen toch niet en dat horen ze niet. Maar God hoort en God ziet. En wat een heerlijk wonder. Ja, dat blijven we houden in het geloof in onze Heer Jezus Christus. Het heerlijke wonder. We mogen gewoon tot Hem komen. Maar wees eerlijk. Naar Hem toe. Nader, mijn God, bij u.

kom tot uw heiland, toef langer niet. En we hebben dat vanmorgen ook gehoord. Kom, kom gerust naar hem toe. Hij, weet je, de Heer Jezus staat altijd op je te wachten. Hij heeft alles gegeven voor jou, voor u, voor mij. Kom tot uw heiland, toef langer niet. Ga naar hem toe. Maar, en dat is eerlijk. Dat is echt, dat is belangrijk. Wees eerlijk. Wees oprecht. Wees wie je bent. Ga dan naar hem toe. En hij zal je leven veranderen. Als je zonde, zorgen, pijn, verdriet, wat er ook is. Ga eerlijk. Met alles naar hem toe. Niet zoals Ananias en Safira dat deden. Want we weten hoe dat is afgelopen. Dat hebben we gehoord. Maar ga zoals je bent. Leg je hart voor hem neer. Al mijn zonden. Al mijn zorgen.

door het luisteren van dit lied zit ik me te bedenken. Ook terugdenken naar die preek van vanmorgen. Hoe ingewikkeld het geloofsleven kan zijn. Vanmorgen hoorden we van de geschiedenis van Ananias en Safira. En dan hoor je de God. Het verhaal van God, de God van het oordeel. Wij spreken veel liever over de God van de liefde, God van genade, God van trouw, God van, ja, dat hij al het goede met ons voor heeft. En ten diepste heeft hij dat ook. Hij heeft het goede met ons voor. Komt dat misschien niet altijd tot uiting in dit leven hier, maar straks, op die dag. En dan zing je dit lied, Ik zal er zijn. Ja, het is dubbel, maar dat is onze God. Een God van trouw, een God van liefde, maar ook de God van het oordeel. En dat bij elkaar krijgen, dat red ik niet, dat redden wij als mensen niet. Maar dat is de Heilige Geest die ons dat wil leren. Kom tot uw heiland toe verlangen niet, hebben we net gehoord. Ga op zoek naar hem. Ga op zoek in zijn woord. Hij heeft zoveel goeds. Nee, hij heeft alle goeds met je voor.

De echte liefhebber en kenner had het natuurlijk al gehoord. Dit was een opname van het Veluws Mannenensemble. En ik wilde het toch graag even onder de aandacht brengen. Ik mag er zelf ook deel van uitmaken, dus ja, gewoon even delen samen. Vorig jaar hebben we geen zomerconcerten gehad in verband met het ziek zijn van Wilbert. Nou, gelukkig is dat allemaal, voor zover nu bekend en voor zover we weten, allemaal goed. En gaat het ook goed met Wilbert. En dus we gaan dit jaar de zomerconcerten weer geven in de Grote Kerk in Elburg. Dat is op de woensdagen dat ook de vestingdagen zijn. Woensdag 22 juli is het eerste concert, 's morgens om 11 uur. Woensdag 22, 29, woensdag 5 en 12 augustus. Dus vier woensdagen dit jaar, te beginnen met 22 juli, 29 juli, 5 augustus en 12 augustus. De aanvang van de concerten is om 11 uur. Wilbert is onze dirigent en zal ons uiteraard begeleiden op de piano. En daarnaast is Jan Roosendaal eigenlijk zo'n beetje de vaste organist die er ook al jaren bij zit. De toegang is gratis. De uitgang, maar dat wordt u tijdens de concerten ook meegedeeld. Bij de uitgang is er een collecte ter bestrijding van de onkosten. De gratis zomerconcerten, de Veluws Mannenensemble. En er is nog een leuke bijkomstigheid dit jaar. Zal de presentatie plaatsvinden van de nieuwe kleding van het Mannenensemble. Voel je welkom vanaf woensdag 22 juli. En wat ik daar nog even bij wil vermelden, ook op diezelfde woensdagen van de vestingdagen, maar daar gaan we een week langer door, is er op woensdagmiddag om 2 uur een middaggebed in de Grote Kerk. Dat wordt gehouden door de hervormde gemeente Elburg. En de verschillende voorgangers, dat zijn de predikanten en pastoraal werkers. Nou, predikanten hebben we op dit moment helaas in geen van twee wijken. Maar de pastorale werkers en begeleiders van de beide wijkgemeentes zullen daarin voorgaan. Het middaggebed, samen zingen, samen luisteren, samen bidden. Even een half uurtje rust, tot jezelf komen. En vooral bij God komen. 2 uur, toegang gratis. Half uur, misschien 40 minuten, maar zeker niet langer. Dus de komende woensdagen vanaf 22 juli is de Grote Kerk open. 'S Morgens voor het Veluws Mannenensemble en 's middags voor het middaggebed.

Misschien is dit wel veel te hoog gegrepen voor jou, in jouw situatie op dit moment. De goedheid van God en daarvan te zingen. Daarom sluit ik af, en ik heb nog een paar minuten, sluit ik af met de klanken van Alan Jackson. Genade zo oneindig groot. Hoe je ook in het leven staat, hoe moeilijk het soms ook is, die genade, die liefde, die trouw van God, die blijft. Ik zei al, we zijn bijna aan het eind van de uitzending, dus ik moet afsluiten. En ik wil u danken voor het luisteren. Vooral een hele fijne, een goede en een gezegende zondag toewensen. En ik hoop hier over een aantal weken weer te zitten. Dat we elkaar hier dan weer mogen ontmoeten. Voor nu nog een hele fijne zondag.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdsein van 12 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Orkaan Bavi heeft het oosten van China bereikt. Het zorgt daarvoor zware regen en harde wind. Bijna 2 miljoen mensen zijn geëvacueerd. Door de storm zijn meer dan 1000 bomen omgevallen, straten zijn overstroomd en op een andere plek is een aardverschuiving geweest. Ook Taiwan kreeg te maken met het noodweer. 134 mensen raakten daar gewond. Meteorologen waarschuwen dat Bavi nog voor veel meer regen gaat zorgen in China de komende dagen. Bij een schietpartij tijdens een straatfestival in Toronto zijn 2 mensen omgekomen. De Canadese politie gaat ervan uit dat minstens 2 schutters het vuur op elkaar openden. Vervolgens ontstond er paniek onder de bezoekers. Op het festival waren zo'n 13.000 mensen. Meerdere bezoekers raakten gewond. In de chaos zijn de 2 schutters ontkomen. De politie van Toronto heeft wel 2 vuurwapens gevonden. Naar de verdachten zijn ze nog op zoek. Noorwegen heeft na het verloren WK-duel met Engeland geklaagd bij de FIFA. Volgens de Nooren kwam vlak voordat Engeland de 1-1 maakte de bal tegen een van de kabels van de camera boven het veld. En daardoor viel de bal loodrecht naar beneden en kon Engeland de bal oppikken. En uit die aanval scoorde Jude Bellingham uiteindelijk. De Nooren zeggen dat de scheidsrechter had moeten ingrijpen en een scheidsrechtersbal had moeten geven. De FIFA zegt dat er geen bewijs is dat de bal van richting is veranderd. Engeland won in de verlenging met 2-1 van Noorwegen. In de halve finale treffen de Engelsen woensdag Argentinië. En de 9e etappe van de Tour de France van vandaag wordt ingekort. Het wordt erg warm in het gebied en er geldt code rood. Ergens in het begin van de etappe wordt er 30 kilometer afgesneden. Eigenlijk zou de rit 185 kilometer zijn. Het weer, zonnig en warm, in het noorden nog wat bewolking. De temperaturen lopen uiteen, 23 graden in het noorden, 28 in het midden en maximaal 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 1 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De straat van Hormuz is voorlopig dicht voor alle scheepvaart. Dat zegt de Iraanse revolutionaire garde. Iran heeft opnieuw een passerend schip beschoten. De VS voerde in een reactie vannacht ook weer bombardementen uit op Iran. En Iran bestookte vervolgens buurlanden met raketten. De Amerikaanse president Trump zei eerder deze week al het staakt het vuren tussen beide landen wat hem betreft voorbij is. De geweldsescalatie van vannacht is de grootste sinds Iran en de VS een maand geleden een intentieverklaring tekenden. De Britse politie heeft een nieuwe verdachte opgepakt in het onderzoek naar de moord op politica Anne Whittacombe. Het gaat om een Britse man van 28. Hij werd opgepakt in het noorden van Engeland, zo'n 400 kilometer van het huis van Whittacombe, waar zij donderdag dood werd aangetroffen. Eerder werd een andere man aangehouden op verdenking van moord, maar die werd gisteren weer vrijgelaten. De Britse politie gaat er vooralsnog niet van uit dat de moord een terroristisch motief had. Sheikh Hamad is overleden, het voormalig staatshoofd van Qatar. Hij was daar emir van 1995 tot 2013 en wordt gezien als de architect van de rijke oliestaat die Qatar nu is. Hij voerde allerlei hervormingen door die van het land een belangrijke internationale speler maakten. Onder meer de grote internationale vliegmaatschappij Qatar Airways en de invloedrijke nieuwszender Al Jazeera zijn er gevestigd. Sheikh Hamad was 74. En de 9e etappe van de Tour de France van vandaag wordt ingekort. Het wordt erg warm in het gebied en er geldt code rood. De temperatuur daar loopt op tot 36 graden. Ergens in het begin van de etappe wordt er 30 kilometer afgesneden. Eigenlijk zou de rit 185 kilometer lang zijn. Het weer zonnig en warm, in het noorden nog wat bewolking. De temperaturen lopen uiteen, 23 graden in het noorden, 28 in het midden en maximaal 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 2 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Spaanse brandweer heeft de bosbrand in het zuiden van het land onder controle. Door de brand kwamen zeker 12 mensen om het leven. De regio-president van Andalusië spreekt van zeer zware dagen voor de brandweer. De natuurbrand brak donderdag uit en verspreidde zich snel door de hitte, droogte en wind. Ruim 1000 mensen werden geëvacueerd en mogen nu geleidelijk terug naar huis. In het oosten van China heeft orkaan Bavi overstromingen en schade veroorzaakt. Meer dan 1000 bomen zijn omgevallen en straten zijn overstroomd. In het gebied zijn bijna 2 miljoen mensen geëvacueerd. Het noodweer is nog niet voorbij. Ook de komende dagen wordt er nog zware regen en harde wind verwacht. Noorwegen heeft na het verloren WK-duel met Engeland geklaagd bij de FIFA. Volgens de Noren kwam vlak voordat Engeland de 1-1 maakte de bal tegen een van de kabels van de camera boven het veld aan. En daardoor viel de bal loodrecht naar beneden en kon Engeland de bal oppikken. En uit die aanval scoorde Jude Bellingham uiteindelijk. De Noren zeggen dat de scheidsrechter had moeten ingrijpen en een scheidsrechterbal had moeten geven. De FIFA zegt dat er geen bewijs is dat de bal van richting is veranderd. Engeland won in de verlenging met 2-1 van Noorwegen. In de halve finale treffen de Engelsen woensdag Argentinië. Sheikh Hamed is overleden, het voormalige staatshoofd van Qatar. Hij was daar emir van 1995 tot 2013 en wordt gezien als de architect van de rijke oliestaat die Qatar nu is. Hij voerde allerlei hervormingen door die van het land een belangrijke internationale speler maakten. Onder meer de grote internationale vliegmaatschappij Qatar Airways en de invloedrijke nieuwszender Al Jazeera zijn er gevestigd. Sheikh Hamed was 74 jaar. Het weer zonnig en warm, in het noorden met 23 graden iets koeler, in het midden van het land zo'n 28 graden en richting het zuiden loopt de temperatuur op tot 32 graden. Ook vanavond blijft het nog lang warm, morgen opnieuw wat bewolking en ongeveer dezelfde temperatuur. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 3 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een bemanningslid van het schip dat gisteravond in de straat van Hormuz werd beschoten door Iran is nog vermist. Aan boord waren 11 bemanningsleden uit India. 10 van hen bleven ongedeerd. India veroordeelt de aanval van Iran en noemt het zeer zorgwekkend dat commerciële scheepvaart als doelwit wordt gekozen. De VS reageerde op de aanval met diverse bombardementen op Iraans grondgebied. In verschillende landen in de buurt van Iran ging vannacht het luchtalarm af. Iran zegt onder meer een Amerikaanse basis in Jordanië te hebben geraakt. De Spaanse brandweer heeft de bosbrand in het zuiden van het land onder controle. Door de brand kwamen zeker 12 mensen om het leven. De regio-president van Andalusië spreekt van zeer zware dagen voor de brandweer. De natuurbrand brak donderdag uit en verspreidde zich snel door de hitte, de droogte en de wind. Ruim 1000 mensen werden geëvacueerd en mogen nu geleidelijk terug naar huis. In het oosten van China heeft orkaan Bavi overstromingen en schade veroorzaakt. Meer dan 1000 bomen zijn omgevallen en straten zijn overstroomd. In het gebied zijn bijna 2 miljoen mensen geëvacueerd. Ook de komende dagen wordt er nog zware regen en harde wind verwacht. Noorwegen heeft na het verloren WK-duel met Engeland geklaagd bij de FIFA. Volgens de Nooren kwam vlak voordat Engeland de 1-1 maakte de bal tegen een van de kabels van de camera boven het veld. Daardoor viel de bal loodrecht naar beneden en kon Engeland de bal oppikken. Uit die aanval scoorde Jude Bellingham uiteindelijk. De Nooren zeggen dat de scheidsrechter had moeten ingrijpen en een scheidsrechtersbal had moeten geven. De FIFA zegt dat er geen bewijs is dat de bal van richting veranderd is. Het weer, zonnig en warm. In het noorden met 23 graden iets koeler. In het midden van het land zo'n 28 graden. En richting het zuiden loopt de temperatuur op tot 32 graden. Morgen is er opnieuw wat bewolking en wordt het 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 4 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat de straat van Hormuz weer open is voor de scheepvaart. Het Amerikaanse leger zegt dat de troepen klaarstaan om een veilige doorgang te garanderen. Gisteravond viel Iran een schip aan in de zeestraat. Aan boord waren 11 bemanningsleden uit India. 10 van hen bleven ongedeerd. 1 bemanningslid wordt nog vermist. Afgelopen nacht voerde de VS aanvallen uit op Iran als vergelding voor de aanval in de straat van Hormuz. Daarop viel Iran een Amerikaanse basis in Jordanië aan. Qatar zegt dat het Iraanse raketten heeft onderschept. Staatssecretaris Van den Burg voert de druk op Bonaire op om een openbare busdienst te starten. Voor die eerste lijnbus van het eiland is geld beschikbaar gesteld en hij zou er in 2025 komen, maar hij is er nog steeds niet. Op het eiland rijden veel particuliere busjes rond, maar er is geen bus met een vaste route, vaste haltes en vaste tarieven. Van den Burg gaat morgen naar Bonaire voor een werkbezoek en wil dan een concrete datum horen waarop de busdienst gaat starten. Op de A2 bij Best is een motorrijder overleden na een ongeluk. De motorrijder kwam in botsing met de vangrail. De politie onderzoekt of er meerdere voertuigen bij betrokken zijn. Vanwege het ongeluk is de A2 in de richting van Den Bosch afgesloten. De Spaanse brandweer heeft de bosbrand in het zuiden van het land onder controle. Door de brand kwamen zeker 12 mensen om het leven. De regio-president van Andalusië spreekt van zeer zware dagen voor de brandweer. De natuurbrand brak donderdag uit en verspreidde zich snel door de hitte, de droogte en de wind. Ruim 1000 mensen werden geëvacueerd en mogen nu geleidelijk terug naar huis. Het weer. Het is zonnig met wat dunne bewolking. In het noorden is het een graad of 23. In het midden 28 graden en in het zuiden kan het 32 graden worden. Ook morgen wat dunne bewolking en 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A6 Lelystad-Muiden. Tussen Almere Stedenwijk en Knooppunt Muidenberg is de vertraging 20 minuten door een ongeluk. Er zijn 2 rijstroken dicht. En op de N304 Apeldoorn-Ede bij Otterlo ook een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Hallo, ik ben Sharon Kips en je luistert naar je favoriete gospelprogramma Glory of Gospel.
1: I fake on my heart and I woozy my eyes. I struggle to find any truth in your lies.

0: Hey, wij zijn Bram en Esther van
1: Stonewashed en wij luisteren elke keer naar
0: The Glory of Gospel, want daar hoor je de beste muziek.
1: The Glory of Gospel, our station. Sometimes

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 5 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De politie heeft gisteravond een 29-jarige man uit Budel aangehouden na een vechtpartij bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Volgens het ANP kreeg een oudere asielzoeker uit het niets een trap van een andere man waarop een vechtpartij uitbrak. Gisteren waren er voor het eerst geen hulpverleners van het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk Nederland aanwezig bij de ingang van het aanmeldcentrum. Die organisaties besloten zich na verschillende geweldsincidenten terug te trekken. Het is onduidelijk of de Straat van Hormuz nu wel of niet open is. De Amerikaanse president Trump zegt dat schepen er weer door kunnen en dat Amerikaanse troepen klaarstaan om een veilige doorgang te garanderen. Iran herhaalt ondertussen dat de zeestraat niet open is. Na dat bericht is het vaarverkeer er weer afgenomen. Sinds vannacht zijn er maar een paar niet-Iraanse schepen door de straat gevaren. Gisteravond viel Iran een commercieel schip aan in de Straat van Hormuz. Als reactie heeft de VS allerlei Iraanse doelen aangevallen, waarop Iran weer een Amerikaanse basis bestookte. Een ongeluk op de A2 bij Best heeft een motorrijder het leven gekost. De man uit Almere kwam in botsing met een auto en reed tegen de vangrail. De A2 in de richting van Den Bosch werd afgesloten voor verkeer. Staatssecretaris Van den Burg voert de druk op Bonaire op om een openbare busdienst te starten. Voor de eerste lijnbus van het eiland is geld beschikbaar gesteld en hij zou er in 2025 komen, maar hij is er nog steeds niet. Op het eiland rijden veel particuliere busjes rond, maar er is geen bus met een vaste route, vaste haltes en tarieven. Van den Burg gaat morgen naar Bonaire voor een werkbezoek en wil dan een concrete datum horen waarop de busdienst gaat starten. Het weer, zonnig, wat dunne bewolking. In het noorden is het een graad of 23, in het midden 28 en in het zuiden van het land kan het 32 graden worden. Ook morgen wat lichte bewolking en dan 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 6 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een man uit Budel in Brabant is aangehouden na een vechtpartij bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Ook gisteravond was het daar onrustig. Een oudere asielzoeker werd geschopt waarna een vechtpartij uitbrak. Vanwege steekpartijen en andere incidenten hebben het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk zich teruggetrokken van het voorterrein bij het aanmeldcentrum. Het nieuwe Syrische parlement is vandaag voor het eerst bijeen geweest, ruim 19 maanden na de val van president Assad. Een speciale commissie selecteerde een groot deel van de 210 parlementsleden en de nieuwe president, Ahmed al-Sharaa, selecteerde de rest. Er zijn 21 vrouwelijke parlementsleden. Wanneer er algemene verkiezingen komen is niet bekend. Door de jarenlange burgeroorlog zijn er in Syrië geen betrouwbare bevolkings- en kiesregisters. Bezoekers van de Pride in Amsterdam die worden lastiggevallen kunnen terecht bij 35 veilige locaties in de stad. Initiatiefnemer Report It Always zegt dat bij die locaties beveiliging en ondersteuning aanwezig is. Vaak zijn het hotels, maar ook bijvoorbeeld in het Stedelijk Museum kunnen mensen terecht als er niets overkomt. Vrijdagnacht werd een man mishandeld door een groep jongens op weg naar huis van de Pride in Amersfoort. Dat het om anti-LHBTI-geweld ging, staat nog niet vast. Maar bij de Amsterdam Pride maakt men zich zorgen over de toename van dit soort incidenten. Wielrenner Mathieu van der Poel heeft de 9e etappe gewonnen van de Tour de France. In Ussel was hij de sterkste van een kopgroepje van 4 dat lang in de aanval was. In de eindsprint versloeg van der Poel de Noor Johannessen, de Brit Pidcock en de Fransman Baudin. Tadej Pogacar blijft in de gele trui. Het weer. In het noorden trekt vanavond wat meer bewolking binnen. Elders blijft het nog lang zonnig en warm. Uiteindelijk koelt het vannacht af tot een graad of 15. Morgen veel zon, in het noorden eerst nog bewolkt. Het wordt 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

Goedenavond, luisteraars. Van harte welkom op deze zondagavond bij uw lokale omroep Elburg. Vanavond zijn voor u in de studio Jan en Leni van den Berg en wij mogen deze avond weer voor u gaan verzorgen. Wij mogen zo dadelijk samen met u gaan luisteren naar de open deurdienst vanuit de Gereformeerde Kerk in Doornspijk, waar vanavond dominee G.H. Vlijm uit Wezep voorgaat. En de muzikale bijdrage wordt verzorgd door het koperensemble Juliana uit Doornspijk. En natuurlijk op het orgel is Wilbert Magri. Om 8:30 hebben we dan geen vervolgverhaal, maar we hebben wel een paar enkele mooie gedichten en liederen voor u uitgezocht. Rond 8:45 zijn er dan weer de verzoeken die voor en door u zijn aangevraagd. En dan rond 9:30 willen we dan deze avond afsluiten met een meditatie en enkele liederen. Maar zoals gezegd gaan we eerst even luisteren naar een paar mooie liederen.

0: Ja, luisteraars, wij gaan nu overschakelen naar de Gereformeerde Kerk in Doornspijk, naar de open deurdienst. En vanavond is de voorganger dominee Gea Vlijm uit Wezep. En wij wensen u een hele gezegende dienst toe.
1: Vanavond zal dominee Vlijm deze dienst verder leiden. En dominee alvast hartelijk bedankt daarvoor. Muzikale medewerking van het koper... Ensemble, Juliana, ik moest het heel goed zeggen. En ze komen ook nog uit Doornspijk ook. Hoe leuk. Bedankt alvast voor jullie bijdrage en succes. Wilbert weer op zijn vertrouwde plekje. Jij ook succes en bedankt hè. Na de dienst is er weer drinken, hier in de bovenzaal. Wees allemaal welkom. Ik wil nog even wijzen op de collectezakken achter bij de buitendeuren. Om de diensten toch een beetje voor te zetten. En misschien blijft er nog een mooi bedrag over, zoals we vroeger begonnen zijn, voor het goede doel. Het schiet er nu nog wel eens bij in, maar dat is wel ons streven. We gaan nu beginnen met het zingen van de eerste twee liederen die zo op de beamer verschijnen. En dat is opwekking 462, De Rivier. En opwekking 47, Omdat Hij Leeft. En als het kan, graag staande. Namens de Open Deurdienstcommissie wens ik ons allen een gezegende dienst toe.

Laten wij in stilte de Heer danken voor dat moment dat we hier bij elkaar mogen zijn. En ook bidden om een persoonlijke zegen. Daarna wil ik graag het foto met een groet uitspreken.

Onze hulp en onze enige verwachting is van de Heere alleen, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart en die eeuwig leeft. En in van die God die nooit loslaat enig werk wat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen van deze aarde. Amen. Wij mogen de dienst voortzetten en we doen dat met Psalm 105. En daarvan het eerste en ook het derde vers. Loof, loof, verheug de Heere der Heren. En ook het vijfde. Vraag naar de Heer en zijne sterkte. Naar hem die al uw heil bewerkte.

Welk een vriend is onze Jezus, die in onze plaats wil staan. Wat een voorrecht dat ik door hem altijd vrij tot God mag gaan. Laten we dat belijdend zingen, antwoordend zingen op de belijdenis. Welke vriend is onze Jezus, de drie coupletten daarvan. En we mogen dat doen als antwoord dus. Want ook vanavond staan we hier niet alleen. We staan op de schouders van het voorgeslacht. En we mogen ook de belijdenis uitspreken met de kerk van alle tijden. En ook van alle plaatsen. En daarna dus op toonhoogte 165. Welke vriend is onze Jezus? Ik geloof in God de Vader, de Almachtige. Schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon. Onze Heer. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft. Onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald tot in de hel. Maar op de derde dag wederom is opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel waar hij zit, aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij ook komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap van heiligen, vergeving van zonden, wederopstanding van het lichaam. En ik geloof een eeuwig leven. Amen.

Laten wij samen de Heere bidden om zijn nabijheid, om zijn zegen. Heer in de hemel, dank u wel dat u ons op deze stralende zondagavond hier in uw huis brengt. Dat we mee mogen luisteren via allerlei middelen, allerlei media. En dat we zo in de ether, dat we zo via het internet, maar ook hier in uw huis bij elkaar mogen zijn. En wat is het goed, heren, om de lof van u te bezingen, om uw grote en uw heerlijke naam te bejubelen. Dat is het doel waartoe u ons geschapen heeft. En we moeten het u belijden, God, dat wij zo mateloos daarin tekort schieten. Zelfs in het bejubelen, in het zingen. En toch, heren, hoe vaak zit ik daar weer niet tussen als mens. En toch, heren, wat is dat nu heerlijk dat we het mogen geloven. Dat hoe mooi en hoe heerlijk het hier soms al kan zijn. En wat konden we daar ook vanavond al van genieten. En toch, heren, zal het nog veel heerlijker worden. Als wij hier in dit leven u, de Heer Jezus, mogen leren kennen. Ja, dan heeft u het beloofd, heren, dat het beste nog komt. Ja, dan zal het zo heerlijk zijn dat in geen hart is opgeklommen. Dat in geen verstand ooit is gekomen. En dat heeft u nu bewaard, weggelegd voor al degenen die u lief hebben. Geef, heren, dat niemand daar straks zal ontbreken. En wij bidden u, wilt u ons ook een goede en een gezegende avond geven? U weet wat er soms in ons leven allemaal kan spelen. Soms zoveel zorgen. Soms zoveel moeite, we hebben er zojuist ook van gezongen. Leidt de weg soms door verzoeking. Dat ons hart soms kan beven. Heren, hoe moet het nu? Hoe moeten we verder door dit leven heen? Straks gaan we daar ook iets van horen uit de schrift, uit de Bijbel. En we bidden u, Heren, geef. Dat wij mogen luisteren, dat wij het mogen meemaken. Dat we niet afgeleid worden door soms zoveel dingen die er kunnen spelen in ons leven. Heren, en dan weet u dat. En dan wilt u ook dat wij dat ook eerlijk tegen u vertellen. Dat wij het u belijden, o God. Er speelt soms zoveel in mijn leven. Ik kan helemaal niet de gedachten erbij houden. Maar wilt u het doen, Heren, alstublieft? Wilt u ons de kracht geven? Hier in de kerk wilt u zijn met het koperensemble van Juliana. Heb dank, Heren, dat ze hier vanavond mogen zijn en samen met elkaar uw lof bejubelen. Door middel van het koper. Dank u dat ook Wilbert hier mag zijn, Heren. En dat hij het mag doen van achter de klavieren, de lof van u bejubelen. Dat de commissie er is die alles mocht regelen, organiseren. En wij bidden u, wilt u ook mij volmaken van u? Wilt u zelf mijn mond gebruiken, dat wij geen hinder hebben van mensen, van eventuele opmerkingen of hoe dan ook vanuit een mens, maar dat die naam van u centraal mag staan en dat ik als mens ertussenuit mag vallen, dat u zult spreken. Doe het alstublieft, Heren. U heeft het toch ook beloofd. Dat waar twee of drie in uw naam vergaderd zijn, dat u daar zelf zult zijn. Heren, we bidden u, we zijn met veel meer dan twee of drie. Maar dat het ook in die naam van u mag zijn. En dat dat merkbaar mag zijn, Heren, dat u er zelf bent en dat u uitdeelt. Want waar u bent, dan moet de vorst van de duisternis op de loop. Dan moet hij baksel halen. Want hij is de verliezer en hij zal ook verliezen. En geef dat we dat vanavond ook mogen merken. Dat we even een moment boven al die beslommeringen en zaken die er soms kunnen spelen uitgetild mogen worden. En dat we iets mogen opvangen van wie u bent. Van die heerlijkheid van u. Dat we al een voorafschaduwing krijgen van wat er wacht voor al de uwen. Voor al de heiligen die nu in het licht van u mogen zijn. En dan weet u, Heren. Misschien dat zo'n opmerking al zoveel losmaakt. Dat we terugdenken aan mensen die ons ontvallen zijn. Misschien dat we terugdenken aan een jaar geleden. Toen ook de open deurdiensten mochten zijn. En wat is er in die tussentijd allemaal niet plaats? Wat heeft er niet allemaal plaatsgevonden? Wat is er niet allemaal gebeurd? En toch, Heren, we zijn hier nog. U geeft ons die mogelijkheid. En we bidden u. Laat dat ook merkbaar zijn, Heren, dat die naam van u verheerlijkt wordt. Heren, we vragen u, wilt u zijn met ons volk, met ons land? Zoveel dingen die er spelen, ook hier in deze omgeving. Mensen die verdriet hebben. Mensen die zich afvragen, waar zijn we met z'n allen mee bezig? Heren, wij bidden u, alstublieft, God. We hebben een regering die veel dingen doet die haaks staan op het woord van u. En dat

Ik zal nooit zegen teweeg brengen. Maar alstublieft wilt u ons niet loslaten. En geef, Heere, dat ook zij die beslissingen hebben te nemen zich mogen laten leiden door u en door uw woord. En Heere, uiteindelijk het zal gaan zoals het plan van u is. Maar geef, Heere, dat wij daar ook de hand van u in mogen zien. Dat u waakt en dat u garant staat voor al de uwen. Heere, wilt u geven dat degenen die u niet kennen geraakt mogen worden door het woord van u. Ja, Heere, dat ook deze dienst daarop mag uitlopen dat er jongens en meiden, mannen en vrouwen gewonnen worden, niet meer vastzitten in die klauwen van de boze, van de Satan. Want die is maar op één ding uit en dat is onze ondergang. Geef dat we dat mogen zien, dat we het mogen doorzien, ook zijn tactiek. En dat we mogen vluchten naar u die de God van het leven bent. En Heere, het zou toch een wonder zijn, er staat toch in uw woord dat de blijdschap is over één zondaar die zich bekeert. Laat het vanavond een feest zijn. Dat er niet één, niet twee, maar dat er velen mogen zijn die u mogen leren kennen. Ja, Heere, werkelijk, dat er feest in de hemel mag zijn. Heere, dan zal dat toch ook hier op deze aarde merkbaar zijn. We bidden u. Hoor ze ons gebed. Zegen ons, Heere. En laat ons leven tot eer van uw naam. Tot zegen voor anderen om ons heen. Uit genade om Jezus wil. Amen. Wij mogen samen gaan zingen uit Johannes de Heer 724. En daarvan de drie versen: grote God, wij loven u, Heer, o sterkste, alle sterkte en alles wat u prijzen kan. De tweede en ook het derde: Heer, ontferm u over ons. En daarna zal Juliana voor ons spelen zonder nader aankondiging. Nader mijn God tot u. Dus eerst gaan we samen zingen: grote God, wij loven u. En zonder nader aankondiging zal Juliana, de koperensemble, zal spelen. Nader mijn God tot u.

Hoe toepasselijk kan een lied zijn? Nader, mijn God, tot u. Wij mogen naderen door uit de Bijbel te lezen. En daarin komt de Heer ook naar ons toe. We gaan samen lezen uit Exodus 13, vanaf vers 17 tot en met Exodus 14, vers 4. En daarin komt de Heer naar ons toe in het woord, maar ook in dat woord komt de Heer naar zijn volk toe. We lezen namelijk over de Exodus, de uittocht uit Egypte. En het volk dat mag wegtrekken nadat er 10 plagen zijn geweest in Egypte. En uiteindelijk laat de farao hen gaan. En wat er dan gebeurt als zij mogen gaan, laten we dat samen gaan lezen vanaf vers 17 uit Exodus 13. Toen de farao het volk had laten gaan, is het gebeurd dat God hen niet leidde langs de weg door het land van de Filistijnen, hoewel dat korter was. Want God zei, anders zal het volk het berouwen bij het zien van oorlog en wil het naar Egypte terugkeren. Daarom leidde God het volk om langs de weg door de woestijn naar de Schelfzee. In slagorde trokken de Israëlieten uit het land Egypte. En Mozes nam de beenderen van Jozef met zich mee, want die had de zonen van Israël plechtig een eed laten zweren en gezegd, God zal zeker naar jullie omzien en dan moeten jullie mijn beenderen hier vandaan met jullie meevoeren. Zo braken zij op uit Sukkot en sloegen hun kamp op in Etam aan de rand van de woestijn. De Heere ging voor en uit overdag in een wolkkolom om hun de weg te wijzen en 's nachts in een vuurkolom om hun licht te geven, zodat zij dag en nacht verder konden trekken. Even een streepje, kom er straks op terug. Hij nam de wolkkolom overdag en de vuurkolom in de nacht niet weg voor de aanblik van het volk. Toen sprak de Heere tot Mozes, spreek tot de Israëlieten en zeg dat zij terugkeren en hun kamp opslaan voor Pi-Hahiroth tussen Migdol en de zee voor Baal-Zephon. Daar tegenover moet u het kamp opslaan bij de zee. De farao zal dan van de Israëlieten zeggen, ze zijn in het land verdwaald, de woestijn heeft hen ingesloten. En ik zal het hart van farao verharden, zodat hij hen achtervolgt. Dan zal ik ten koste van de farao en ten koste van heel zijn leger geëerd worden, zodat de Egyptenaren zullen weten dat ik de Heere ben. En zo deden zij. Voordat wij over deze woorden mogen nadenken en als thema zullen wij boven de meditatie, de overdenking, de preek schrijven, zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. Maar voordat we daarover gaan nadenken, gaan we eerst zingen uit op toonhoogte 209, Wees mijn verlangen.

Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. Als wij terugdenken aan de uittocht Exodus, wat denken we dan aan? Er komen twee namen wellicht bij u, bij jou, naar boven. Amram en Jochebed. Een man en een vrouw die leefden in Egypte. En in welke tijd leefden zij in Egypte? Nou, er was een farao die Jozef niet kende. Zo schrijft de Bijbel dat. Wat bedoelt de Bijbel te zeggen? Een farao die Jozef niet wilde kennen. Waarom niet? Nou, als je het over Jozef hebt, dan heb je het over de God van Jozef. En als je het over Jozef hebt, ja, wat staat er dan bij Jozef elke keer in de Bijbel? God was met hem. Dat het volk gezegend werd, dat de mensen die in de nabijheid van Jozef gezegend werden, kwam door de God van Jozef. En toen kwam er dus een farao en die wilde dat niet weten. U zegt, bent u niet een beetje te stellig? Nou, als men ergens op de hoogte was van de geschiedenis, was dat wel in Egypte. Dus het was niet dat hij totaal niet wist van Jozef. Maar hij wilde niet rekening houden met die God van Jozef. En hij was bang. Want hij zag dat dat volk daar groeide in dat land Goshen, die Nijl Delta van Egypte. En daar woonden de Israëlieten, die veeherders. En hij werd er bang van, want hij dacht, ja, stel je voor dat dat volk steeds groter wordt, hè, en dat ze andere gedachten gaan krijgen. En dat ze ons kwaad willen doen. Daar was de farao bang voor. En gaat hij dan in overleg? Nee. Hij gaat zijn eigen conclusies trekken en hij gaat zijn eigen plannen maken. En wat zegt hij? Dat volk dat moet uitgedund worden. Alle jongetjes die moeten sterven. Farao, denkt u even niet terug aan wat die Jozef gedaan heeft. Dankzij die Jozef, die God van Jozef, bestaat het volk van Egypte nog. Hè? Weet u nog, met die hongersnood toen in het begin? Ja, dat is lang geleden, zegt farao. Lang geleden. Denk ik niet aan. Kan dat moeilijk zijn, hè? Dingen uit het verleden om die terug te halen. Om daar eerlijk over na te denken, om daarbij stil te staan. De farao doet dat liever niet. En ja, hij probeert zijn eigen maatregelen te treffen. Dat volk dat moet kleiner worden. Farao, beste man, hou maar op te vechten tegen dat volk van God, want God zelf bewaakt dat volk. Je zou toch geneigd zijn om dat tegen die farao te zeggen? Je zou hem toch aan zijn mouw willen schudden en zeggen, man, stop er toch mee. Al die plannen voor jou. Je bent maar zo'n klein pionnetje in dat geweldige plan van God. Denk je werkelijk dat jij tegen God en tegen zijn volk kunt ingaan? Hij probeert het wel. Farao, zeker. Ondertussen, ik noemde die naam al, hè, Amram en Jochebed. Ze mochten een derde kindje krijgen. Mozes. Maar ja, ondertussen was het bevel al uitgevaardigd en er mocht geen jongetje mocht blijven leven. En wat doet moeder Jochebed? Ze maakt zo'n biezenmandje. Ze maakt hem waterdicht. En ze stopt daar een kindje in, Mozes. Moet wat zijn of niet? Ik kijk even de moeders aan die vanavond hier zijn. Je eigen lieve kind. Dat je niet meer binnenshuis kunt bewaren omdat het zo hard huilt. Dat je bang bent dat de soldaten die rondlopen, dat ze dat kind zullen horen en zullen meenemen. In die Nijl met die verschrikkelijke krokodillen. U weet wel, met die grote bekken. En wat doet ze? Ze legt dat kleine kindje van haar, Mozes. Dat kindje wat zo treffend in de Bijbel staat, dat hij mooi is, schoon van aanzien. Ze legt hem in dat biezenmandje in het water. Mirjam, wil jij bij hem blijven? Wil je over je broertje de wacht houden? Nou, Mirjam doet het. En zo laat ze haar kindje los. Haar kindje? Ach, laat ik maar een lang verhaal kort maken. Hij wordt gevonden. En die farao, ziet u daarin de humor van God?
Die farao die zo bang was voor dat volk van God. Die zo bang was dat volk groter zou worden. Hij kan het niet voorkomen dat die Mozes in het paleis komt. Wonderlijk, hè? Ziet u dat ook wel eens, dat plan van God? Dat zelfs de groten op deze aarde, ook van vandaag de dag, ook van 2026, niet het plan van God kunnen tegenhouden. Hoe ze het ook willen. En hoe ze er soms ook tegenin kunnen gaan. Maar Gods plannen falen niet. Hebt u ook zo'n God? Dient u die God ook? En als u hem mag dienen, ja, dan zou je toch willen dat iedereen hem kent. Dat iedereen deze God gaat aanbidden, gaat loven en prijzen. Mozes, hij komt daar aan het hof. En 40 jaar lang wordt hij daar opgevoed aan het hof van de farao. Totdat hij voor zijn volk kiest en een of andere opzichter van de Egyptenaren neerslaat. En dan moet hij vluchten. De woestijn in. En ik kom dan uiteindelijk bij een man terecht wat later zijn schoonvader gaat worden. En dan wordt hij een soort van schaapherder. Herder van die dieren, van die kudde, van zijn schoonvader. Moet wat geweest zijn, hè? Dan ben jij bevelhebber geweest. Waarschijnlijk is de generaal geweest. Er staat nog in de Egyptische annalen, de Egyptische geschiedschrijving, dat hij af en toe genoemd wordt als bevelhebber met oorlogen. Moet je nagaan, hè? Hij had een prachtige positie natuurlijk voor zich. En toch, hij kiest voor zijn volk. Of mag je misschien wel zeggen, hij kiest voor de God van zijn volk. Maar ja, wel 40 jaar lang daar in die woestijn, wist hij van tevoren ook niet. Commissie, zouden jullie dat gedaan hebben? Man zo lang daar, helemaal aan de overkant heen, Midian laten lopen, daar 40 jaar lang, is hij ondertussen al 80. Maar God doet het wel. God doet het wel. Als hij 80 is, gaat God hem roepen. Exodus 3. En God zegt, Mozes, schoenen van de voeten, want het land en de grond waarop je staat is heilige grond. En weet je wat ik je nu beloof? Exodus 3 vers 12. Jij zult dat volk uit Egypte gaan halen. En je zult dat volk hier naar deze berg brengen. En daar zal ik aanbeden worden. En dat is het teken, dat is het bewijs dat ik je geroepen heb op deze berg. Waar Mozes dus op dat moment is. Daar zul je mij aanbidden. Moet dat geweest zijn van Mozes, denkt u ook niet? Hij sput het nog wat tegen. Ja, maar God, ik kan het niet en noem maar op. Nou, dan komt de Aaron, die komt je al tegemoet. En want de Aaron zat er nog steeds daar in Gozen, in die Nijldelta. Die komt je tegemoet. Hij zal jouw mond zijn en ik zal jou stellen dat jij een soort God voor Aaron bent. Maar je zult doen wat ik, de opdracht die ik aan jou geef. Nou, dan zal het volk hem toch wel gelijk gehoorzamen, denkt u ook niet? Het volk van Israël? Nou, Mozes heeft daar zelfs nog bijzondere tekenen van God voor nodig. Ik moest denken, zie je hierin niet een heel klein beetje het beeld van de Heer Jezus? Gestuurd naar zijn volk, om zijn volk te verlossen. Maar zijn volk houdt de boot af. Farao die wil ook niet. Nee. En toch zegt de Heer, weet je wat ik ga doen? Ik ga mijzelf verheerlijken door middel van de farao. Al stribbelt hij nog zo tegen, al wil hij niet van mij weten, ik zal toch mijzelf verheerlijken door middel van hem. Dat zegt God. Dus wat die farao dan ook wil. Ja, en dan gaan er in Egypte verschrikkelijke dingen plaatsvinden. Waarom? Omdat de farao niet wil luisteren. Even een klein lijntje naar u, naar mij. Denkt u er wel eens over na, waarom gebeuren de dingen in uw leven die er gebeuren? Wat heeft God daarmee te zeggen? U zegt dus, dominee, u wil zeggen dat ik gestraft word? Nee, dat hoort u mij niet zeggen. Maar God wil wel eens dingen in ons leven doen om ons stil te zetten, om ons te krijgen op de knieën voor hem, dat wij hem vertrouwen. Alleen hem. Of hebt u dat niet door? Doet u net als die farao.
Uiteindelijk zijn er 10 plagen nodig, 10 ingrijpens van God, voordat eindelijk de farao overstag gaat. Maar dan is het ook wel zo ernstig dat hij zijn oudste zoon daardoor moet missen. En dan zegt hij, alsjeblieft ga. Ga jullie God maar dienen. Ga zo ver mogelijk weg. Willen jullie goud of zilver of wat dan ook mee? Alsjeblieft, gaan. Stel je voor dat die God nog ergere dingen gaat doen. Dan pas. Nou, dan gaat het volk. Eindelijk. Wat gaan de Joden dan ondertussen doen? Want het was in die avond van die 10e plaag. En toen had God gezegd, nu zal de farao jullie laten gaan. Maar wat moesten ze ondertussen doen? Ze moesten in die avond het paascha slachten, een lam slachten. Het bloed van die lam moest aan de deurposten gestreken worden. Zodat als in de nacht daar die engel voorbij zou gaan, als die engel daar zou komen, dat hij voorbij zou gaan, dat hij zag, er is al bloed geweest, er heeft al bloed gevloeid. Er is al betaald. Behalve in de huizen van de Egyptenaar. Want die farao, die wilde niet weten, weet u nog? Die wilde niet weten van die God van Jozef. Die wilde niet weten van die God van Mozes. En het kost hem zijn kind. Het lam moet geslacht worden. Waar wijst dat naar? Ik denk dat u dat wel weet. Het lam van God, de Heer Jezus zelf. Daar loopt het uiteindelijk op uit. En weet je waar de tegenstander van God, waar de duivel nu mee bezig is? Nou, juist om dat te voorkomen. Het offer moet niet gebracht worden. Jezus moet niet sterven. Maar het lukt hem nooit. In die nacht staat het volk te eten. Ja, dat had God gezegd. Met haast moeten jullie het eten. Dat pascha, dat laatste. En dan mogen jullie gaan. U zegt, hoeveel mensen waren dat? 600.000 mannen. Ik moet eerlijk zeggen dat ik bijna nooit het nieuws luister. Vanochtend had mijn vrouw de radio aanstaan, omdat ze geluisterd had naar de uitzending bij ons. Die was via de lokale omroep uitgezonden. En ik hoorde nog even het nieuws van 12 uur. En daarop werd gezegd dat er in China zulke aardbevingen en, nou, aardbevingen, nee, ik moet het goed zeggen, waterstromen kwamen vanwege een geweldige wind, tornado, harde wind, dat daar 2 miljoen mensen geëvacueerd moesten worden. 2 miljoen. Hebt u daar een voorstelling van? 2 miljoen. Ongeveer 2 miljoen Joden, 600.000 mannen, plus ongeveer 2 miljoen mensen zijn er vertrokken uit Egypte. Een grote evacuatie. Uit Egypte richting het beloofde land. En wat doe je dan? Dan kies je toch de kortste route? Nee, zei God. Nee. De kortste route, misschien dat u dat landkaartje wel voor zich heeft, hè, vanuit Egypte. Dan zou je vanuit Egypte, hè, langs de Middellandse Zee, die kust, en dan ben je eigenlijk zo in het beloofde land, in het land waar ze thuis horen. Nee, zei God, dat gaan we niet doen. Nee. Wat dan? Hoe dan? Nou, dan staat er dat ze in een slagorde, dus in groep, hè, in een rij naast elkaar, trekken zij vanuit Sukkot, gaan ze naar Etam, aan de rand van de woestijn. En vandaar trekken zij naar Pi-Hahiroth, wat tegenover Baal-Zephon is. Aan de overkant van het water. Waar ligt dat? Nou, we mogen wel veronderstellen dat zij dus vanuit Gozen zijn getrokken naar de kop van de golf van Aqaba. De rand van de woestijn, daar ligt Etam. Daaronder Pi-Hahiroth. En daartegenover Baal-Zephon, en daar staan, stonden moet ik zeggen, 2 pilaren uit de tijd van koning Salomo. Later.
Als je daar vraagt aan de Bedouïden die daar nog steeds wonen, hebben ze daar nog steeds over de oversteek van Mozes. De kop van de golf van Aqaba, de Schelfzee. Dus over hoeveel kilometer hebben we dan? 350 kilometer. En hoe lang duurt het? Vanaf het Pascha totdat zij bij de Sinaï gekomen zijn, waar Mozes dus geroepen is, hè, de vervulling van Exodus 3 vers 12, duurt 7 weken. Dus hoe lang hebben ze erover gedaan, die 350 kilometer? Misschien een week? U zei, ja, maar wacht eens eventjes. 2 miljoen mensen, dan die dieren erbij. En dan 350 kilometer. Lopend? Ja, maar dat bestaat toch helemaal niet? Dat kan toch helemaal niet? Nou, weet u, vaak wordt de aandacht gelegd, hè, en terecht hoor, volkomen terecht, en dat het zo'n hele wonderlijke doorgang is geweest, dat ze door de Schelfzee zijn bewaard in 2 muren van water. En dat is absoluut een geweldig wonder van God. Maar is het misschien niet nog een veel groter wonder dat God hen daar die 350 kilometer daardoor die woestijn bewaard heeft, die 2 miljoen mensen? En hoe deed God dat dan? Is het u opgevallen? Vaak wordt er niet zoveel de aandacht op gelegd. Ik vond het ook wel aardig. Ik kwam dat geen eens bij heel veel commentaren daar wat uitleg over tegen. Maar als je daar kijkt, hè, weet je wat God gedaan heeft? Overdag gaf hij de wolkkolom. En in de nacht gaf hij de vuurkolom, opdat zij konden voorttrekken. Dus ze zijn dagen achter elkaar doorgetrokken. Ze hebben eerst tot versterking de Pascha mogen vieren. En toen zijn ze dagen achter elkaar, dagen en nachten achter elkaar doorgegaan door die woestijn heen, om daar aan de rand van de woestijn in Etam te komen. En God zorgde voor de paraplu. Overdag tegen de hitte, de wolkkolom. En in de nacht tegen de kou, de vuurkolom. Als het ware een straalkachel van boven. Want in de woestijn kan het nogal, hè? Die temperaturen die kunnen uit elkaar liggen. Overdag een graadje of 40, 50 is helemaal niet vreemd. En in de nacht, dat een 10, misschien zelfs 20 graden onder nul is, kan ook. He, dat zitten gigantische temperatuurverschillen. En wat zorgde God voor? De wolkkolom overdag, de vuurkolom in de nacht, zodat het volk kon doortrekken. En dat het precies op die plaats kwam waar God het wilde hebben. Maar, want in die woestijn, je zou kunnen zeggen die Sinaï-woestijn, zoals dat heet, dat schiereiland, dat was nog steeds onder de invloedssfeer van de farao. Dus de farao had daar zeggenschap. Had er ook wachttorens. En die bemanning, die soldaten op die wachttorens, die keken, hè, die zagen dat volk Israël er aankomen. Dat moet natuurlijk iets geweldigs zijn geweest. Hè, continu doorgetrokken. En wat zien ze dan? Dan zijn ze daar bij Etam. En wat gebeurt er dan? Dan gaan ze niet omhoog richting het land Israël, richting het beloofde land. Ze gaan naar beneden. En die wachttorens die zijn er natuurlijk door, of dat rooksignalen zijn geweest, of hoe ze dat ook precies hebben gedaan. Ze zijn verdwaald. Ze gaan naar dat puntje van het schiereiland. En farao die wrijft zich in zijn handen. Hij zei, hey, nu zijn ze van mij. Daar lijkt het op. Ze zijn verdwaald. Ze gaan de verkeerde kant op. Waarom zou God dat nu gedaan hebben? Weet je wat God zegt? Als ik ze via die makkelijke weg, die kortste weg gedaan, hen zou geleid hebben, dan zouden ze binnen de kortste keren mij vergeten hebben. Lieve mensen, weet je wat wel eens nodig is? Dat God je oefent in het leven. Dat God je leert om alleen op hem te vertrouwen. Ik vind dat niet makkelijk. Ik heb het wel eens uitgehuild tegen God. Dat ik zei, God, is dit dan de weg van u? God, deze weg, die wil ik helemaal niet. Nee, zei God, maar toch wil ik dat jij hem gaat. Ik wil het wel. God wil je wel eens oefenen. God wil je wel eens vormen en kneden. Opdat je alleen op hem leert te vertrouwen. Je zegt, ja, maar dominee, als ik toch lees die 40 jaar die dat volk uiteindelijk er in die woestijn moet blijven, telkens gaan ze toch weer twijfelen aan God, ja. En weet je wat God doet? Die gaat telkens weer bij ze terugkomen. Snapt u dat nou?
snapt u dat nou? Dat God telkens ze weer opzoekt. Ondanks hun zonde, elke keer weer twijfel. Elke keer weer dat murmureren, dat mopperen. Dat God niet geloven. En toch zoekt God ze weer op. Toch zorgt God weer dat er elke keer manna is. En kwakkels en water. Elke keer, laat ik maar zeggen, drie gangen menu. Manna, kwakkels, water. In de woestijn. Hoe moeilijk kan dat soms zijn? En toch, God oefent ze. En God oefent ze daarom dat zij hem de eer zouden geven. Dat ze nooit zouden kunnen zeggen, ja, maar wij hebben het gedaan. Hè? Want anders, als dat volk dan daar bij Jericho zou zijn gekomen en God zou gezegd hebben, nou, dan moet je 7 keer om die stad heen lopen. Maar waarom? Dan ga je rekenen, dan ga je beredeneren en zeg je, nou, als we nu gauw opschieten, dan zijn we dan daar en dan zijn we dan daar. En dan gaat het leven zus en dan gaat het zo en dan is het klaar. Misschien herkent u dat wel. En als God er een streep door gaat zetten. Oh, wat kan dat pijn doen? En wat kan er misschien zelfs mopperen oproepen? Of hij ligt te huilen, hij zegt, God. En doet God het dan omdat hij een hekel aan je heeft? Doet God het dan omdat hij niet machtig genoeg is? Doet God het dan omdat... Nee, omdat hij vader is. En omdat hij veel verder kijkt dan ik kijken kan. Omdat hij veel verder denkt dan ik denken kan. Gelooft u dat? Schuilt u ook bij die God? Die soms wel eens van die hele moeilijke wegen gaat, ja. Die je soms wel eens van die hele moeilijke wegen laat gaan, dat hij niet die makkelijke weg kiest. En hij wel eens staat te huilen. Dat hij zegt, mijn lieve kind, ik hou van je en ik ga je thuis brengen. Maar ik wil je oefenen. Ik wil je zo gebruiken dat je ook tot zegen voor anderen zult zijn. Mag de Heer dat doen? Ze trekken uiteindelijk naar Pi-Hahiroth, vanuit Ethan. En dan komt daar die farao aan. We hebben dat samen niet meer gelezen. Aan beide kanten, hoge bergen. Je kunt het daar nog steeds terugvinden. Voor hen het water. En achter hen de bende van de farao. Waar moeten ze nu naartoe? Wat zegt God? Ik zal voor u strijden, Mozes. En u zult stil zijn. Dat is wat? Ja, maar God, water. Bergen, God. De vijand achter ons, God. Ga fout. Zeg tegen de kinderen Israëls dat ze voorttrekken. En zodra de eerste stap in dat water wordt gezet. Nee? Nee. Nee, dat is straks bij de Jordaan. De Heer die gaat hier een pad maken. Hij blaast dat pad helemaal droog. Moet je eens nagaan, hè? Een levend aquarium. Grote muur van water. Je ziet de vissen zo zwemmen. Beide kanten. En ze mogen er doorheen. Hier scheen ons het water te overstromen. Daar werden wij bedreigd door het vuur. Maar God deed ons het gevaar ontkomen. Verkwikkend ons. Ter goeder uur. Weet je waar het om gaat? Niet omdat ik zo'n comfortabel mogelijk leven heb. Niet dat u het zo makkelijk mogelijk in uw leven hebt. Maar dat God verheerlijkt wordt. En misschien moet ik juist die moeilijke weg wel gaan. Omdat God me op zo'n wijze wil gebruiken. Dat hij verheerlijkt wordt. Toen ik 12 jaar was en hier op de lagere school zat, nu de bakschool, toen had ik nog nooit een spreekbeurt gedaan. Ik was doodsbang. En gelukkig wist ik met meester Hordijk het zo te vormen. Ik zie sommigen een herkenning hebben, maar ik wist het zo te vormen dat die beste man men er nog elke keer weer doorheen liet glippen ook. Ik zei, ja meester, het is nu nog maar een paar dagen en dan is het vakantie. Dat lukt me nooit meer, die spreekbeurt. Nou, zegt hij, nou ja, toe dat maar, Gerben. Ik was er bang voor. Daar sta ik met zo'n hoofd, hè. Wat moet ik dan zeggen? En weet je wat God zei? Hij zei, jongen, maar je moet toch mee weggaan. Of je dat nou leuk vindt of niet. Ik stuur je. En dan sta je dan elke zondag. En dan is het zelfs je liefste werk ook nog. Er is geen mooier werk dan die naam van de Heer Jezus aan te prijzen. Weet je hoe dat komt? Omdat ik de beste baas heb. Er is geen betere dan Jezus. Niet een makkelijke baas, nee.
Misschien hebt u hem ook wel. Misschien kent u hem ook wel. Ik hoop het zo van harte. Dat je soms wel eens van die moeilijke wegen moet gaan. En dan stelt predikant worden helemaal niks voor. Hè? Maar soms moet je van die moeilijke wegen gaan. Niet die kortste, niet die makkelijkste weg. Maar juist naar dat water toe. Juist waar je van je denkt, God, en nu dan? En hoe moet dat dan? En. Ik zal voor u strijden. En u zult stil zijn. Mag je die God ook kennen? Die God biedt zich vanavond aan. Die God wil gediend, die God wil geloofd worden. Weet je waarom? Omdat hij ook voor u, voor jou, het beste in petto heeft. Weet je wat die God wil? Die wil je zalig maken. Die God wil je boven al die beslommeringen van deze aarde uitzillen, zodat hij je tegen zijn hart drukt. En dat hij zal zeggen straks, als jij de laatste adem zult uitblazen, nu mag je thuiskomen en nu hoef je nooit meer bij me weg. Wat een vreugde zal dat wezen, straks verenigd te zijn met hem. Daar wil die God je hebben. Waarom? Zijn naam moet eeuwig de eer ontvangen. Zul je meedoen? Zul je erbij zijn? Oh, wat zullen ze juichen rondom Jezus' troon. Zul je die niet ontbreken? Amen. Wij gaan samen Psalm 72 zingen. Daar komt ook het thema vandaan, vers 6. En ook het 11e vers, zijn naam moet eeuwig eer ontvangen.

Beste broeders, dat gaat je door merg en been. Maar Beer, dan alleen letterlijk hartelijk dank daarvoor. We gaan samen luisteren, want Juliana gaat voor ons spelen. Heer, ik hoor van de rijke zegen.

Zullen wij samen de Heer danken voor al het goede wat u ons gaf en voor wie hij is. Heer, grote God, wij danken, wij loven, wij prijzen uw grote en uw heerlijke naam. Dat we zo deze avond hier bij elkaar mochten zijn, maar bovenal dat u hier wilde zijn. En wat hebben we mogen genieten. Wat raakte het ons, zelfs letterlijk, als wij hoorden de tonen, maar ook die diepe gedachten daarachter. Zegen anderen, maar ook mij. We zien het als het ware voor ons, dat volk van Israël, door de woestijn heen trekken, stap voor stap. Misschien wel 2 miljoen mensen bij elkaar, geëvacueerd door u. Vanaf Sukkot naar Etam, naar Pi-Hahiroth. En de farao zich in zijn handen wrijvend. Toch van gedachten veranderd. Maar u bent almachtige. O God, geef dat we niet tegen u strijden. Dat we niet tegen u ingaan. Dat zullen we met de dood moeten bekopen. Maar geef, Heer, dat wij u mogen volgen. En wat kan het soms een moeite en een zorg opleveren? Ja. En toch, o God, als u ons een moment tegen uw hart drukt, zegt de kinder Israëls dat ze voortrekken. Want u bent er. En u maakt een pad waar geen pad is, God. Zo'n God bent u. En u zorgt dat er een leven is waar wij geen leven zien soms. En u zorgt dat daar het pad komt waar wij alle bruggen hebben opgehaald, waar wij de vuisten gebald hebben naar u. En daar heeft u een pad gemaakt, lieve Heer Jezus. Toen u het uitriep op Golgotha, het is volbracht. Toen is daar dat pad gemaakt. En zoals Johannes het later op Patmos mocht zien, de deur is geopend in de hemel en die deur staat nog open. Opdat een ieder die in de Zoon van God gelooft niet verloren gaat, maar het eeuwige leven hebben. Geef, Heer, niet alleen anderen, maar ook mij. Dank u voor uw woord. Dank dat we vanavond zoveel van die rijkdom van u mochten meekrijgen. En dan weet u, Heer, dat soms die weg zo moeilijk is. Achter u aan. Dat het ons niet in het bloed zit om onze eigen briefjes in te leveren bij u. En te zeggen, doet u wat u wil. Want dat is het beste. Door te zeggen, Heer, ik overzie mijn leven niet. Ik weet niet wat het beste voor me is. Om te vertrouwen op die naam zo heilig, groot en goed. Heer, dat zit ons niet in het bloed. Maar dat wilt u wel maken door uw Heilige Geest. En daar bidden wij u om, Heer, vorm ons alstublieft. Kneed ons zoals u het wil. Heer, misschien mogen wij een tijd van vakantie meemaken. Misschien wacht ons werk. Misschien dat we eigenlijk niet weten wat we doen moeten. Dat we zo heen en weer geslingerd worden in ons leven. Heren, wilt u dan alstublieft ons aanraken? Want het gaat ook niet om ons. Het gaat geen eens om onze levens. Maar uw naam, zijn naam, moet eeuwig eer ontvangen. Daarvoor heeft u ons geschapen. En o lieve Heren, als het ons daarom mag gaan, ja, dan mogen we toch ook weten van dat geheim dat u zegt, mijn lieve kind, denk je dat ik niet van jou af weet? Ach, lieve Heren, wilt u ons zo tegen uw hart drukken en dat we verder mogen gaan? Als wij een vijand in de ogen kijken, dan hebben we soms te strijden. Maar als er een grote vijand is waar we nooit tegenop kunnen, ik zal voor u strijden en u zult stil zijn. Ga maar verder, op zere wegen. Heren, leer ons in dat vertrouwen te gaan. Nee, het is geen kalme reis, dat is geen makkelijke reis. Maar de uitkomst, die staat vast. En daar staat u klaar, God, met die grote

We spraken daar zojuist nog over een jaar geleden. Zo onzeker alles. En toch, wat heeft u hem willen bewaren? Geef, heren, dat er straks ook, als er nog weer een scan zal zijn, een verwondering mag zijn. Dat hij hier nog een tijdje mag arbeiden, die naam van u mag aanprijzen. Heren, dank u. Dat u ook deze dag kracht wilde geven. Ja, heren, wij prijzen uw grote en uw heilige naam. En geef dat het hier al mag zijn, maar nog altijd in een voorlopigheid. Elke keer nog weer met zonde bevlekt, maar straks, dan eindelijk, ontbonden met u. Geef dat we daar u zullen ontmoeten, om u te loven en te prijzen tot in eeuwigheid. We smeken het u, heren, want uw naam moet eeuwig eer ontvangen. Amen. We gaan samen nog zingen. Er is een verlosser, Jezus, Zoon van God, kostbaar Lam van God, Messias. Heilig God is Hij.

U mag gaan staan als dat mogelijk is om de zegen van de Heer te ontvangen. U mag u nog wijzen op de collecte straks bij de uitgang. Ik vind het zelf een zegen en voorrecht om hier te mogen zijn, om dit ook mee te maken. Wij luisteren het ook nog wel eens als we hier niet zijn. Via allerlei middelen is dat mogelijk. Maar als u nu wilt dat dit doorgang vindt, probeer het dan ook te laten merken in de collecte. Want dan kan de commissie ook ongehinderd en ongestoord hun werk voortzetten. Van harte in uw en jouw milddadigheid aanbevolen. En ik mag daar één belofte vanuit de Bijbel aan toevoegen, dat God de blijmoedige gever lief heeft. Dus als het u nu heel veel moeite kost en u dat met pijn en tranen moet doen, dan moet u dat nog eens maar eens overwegen en aan God voorleggen. Maar God heeft de blijmoedige gever lief. De Heere die zegene u. Ga dan heen. Draag van de zegen van de Heere en wees ook tot een rijke zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen. Wij gaan samen zingen Zegen mij van Selah als slotlied.

Zegen mij. Dat was het laatste lied. Wat gezongen werd in de gereformeerde kerk in Doornspijk bij de open deurdienst, waar we zojuist naar mochten luisteren. En de voorganger was dominee G.H. Vlijm uit Wezep. Wij gaan nu deze avond vervolgen met enkele liederen en gedichten. En het eerste gedicht wat ik voor u heb, heeft als titel U omringt mij. U omringt mij, licht of donker, waar ik heen ga, u bent altijd om me heen. Welke weg of pad ik insla, u bent daar, laat nooit alleen. U omringt mij als ik doodloop, ook als ik u niet ervaar. In mijn moeite, strijden, wanhoop, in het donker, u bent daar. In mijn vreugde, met mijn vragen, u bent altijd aan mijn zij. Elk moment, op alle dagen, fluistert u, ik ben erbij. Dank u, Vader, dat u klaarstaat. U bent hier in elk moment. U, die altijd met me meegaat, dank u dat u er altijd bent.

Ik vertel u al mijn zorgen, mijn pijn en mijn verdriet, mijn vragen en mijn twijfels, ik weet het even niet. Ik vraag u mij te leiden op de weg die ik moet gaan. Als het er soms zo donker is, wijst u het mij maar aan. Maar blijft u heel dichtbij, zodat u mij kan vangen als ik struikel of ga vallen of ergens aan blijf hangen. De weg is vol obstakels, maar met u aan mijn zij maakt u een pad zo recht. Uw licht schijnt mij bij. Met mijn hand in de uwe ga ik voetje voor voetje voort en kom ik steeds wat dichterbij de gouden hemelpoort.

lijkt, blijft u dezelfde. Als ik geen kracht meer heb.

0: Ja, en het is de klok van 8:30. Dus we hebben Ati hier weer in de studio met het vervolgverhaal. Toen ik jou zag van Mary Schoon. Annegien verliest op jonge leeftijd haar familie aan de tyfus. En wordt in huis genomen door dokter Bavels, die haar opleidt tot vroedvrouw. Jaren later trouwt ze met boer Wolter Koops en samen krijgen ze dochtertje Hilly. Wat ze niet weet, is dat Wolter ooit een portefeuille heeft gevonden met 600 gulden, waarmee hij hun boerderij heeft gekocht. Als Wolter erachter komt dat het geld eigenlijk van zijn buurman Gerrit was, neemt hij zich voor om alles terug te betalen zodra hij dat kan. Voor het geval hij overlijdt, schrijft hij een brief aan Annegie en Hilly met zijn laatste wens. Maar als Wolter sterft, wordt de brief niet gevonden. Na de lagere school gaat Hilly bij Harco zwart werken. Ze wordt verliefd op Fokke, de zoon van Harco. Als Harco ook besluit te verhuizen, blijft Hilly alleen met Fokke op de boerderij achter. Als Annegie dit ontdekt, haalt ze haar dochter naar huis. Hoofdstuk 14 vervolg uit Toen ik jou zag van Mary Schoon met Ati van Geest.
1: Deze winter moet hun beste melkkoe kalven. Annegien verheugt zich erop. Het is een nakomeling van de vaars die Wolter ooit aan Gerrit Stammes heeft verkocht en nooit terug heeft kunnen kopen. Wat was Wolter trots op dat beest. Ach, lieve, goedgelovige Wolter. Daar zat nou werkelijk geen greintje kwaad in. Ze heeft hem maar één keer boos gezien en dat was toen de meester Hilly met een rietje had geslagen en dat was ook de dag dat ze Wolter zijn zwerende vinger moest verzorgen omdat hij achter een spijker was blijven haken met zijn trouwring. Op haar aanraden heeft hij die ring afgedaan en ze heeft hem pas jaren later teruggevonden. Nog steeds is ze blij met de ring. Nu ze hem draagt, gaat er geen dag voorbij dat ze niet meer aan hem denkt. Op een avond staat Karel Kluit bij Annegien in de keuken om te melden dat het zover is met Rosa. Karel, die met vrouw en kinderen in een arbeiderswoninkje woont onderaan de Hoge Bult bij de molen, krijgt er een derde kindje bij. Terwijl Annegien snel de tas inpakt, kijkt Hilly vol verwachting toe. Zou ze al mee mogen naar een bevalling? Zou ze het wonder van de geboorte eindelijk mogen aanschouwen? Moeder kan er zo prachtig over vertellen. Het moet toch wel heel iets bijzonders zijn. Deze keer durft Annegien Hilly wel mee te nemen. Als er zich geen problemen aandienen, mag Hilly haar zelfs assisteren. En tevens de vader in de gaten houden, want bij het vorige brakkie viel Karel voor haar voeten in zwijm en moest Annegien hem naar de hoek van de kamer slepen omdat hij in de weg lag. En toen hij bijkwam, toen voelde hij zich nog eigenlijk niet goed. Hilly heeft stil geluisterd naar het verhaal en moest erom lachen. Maar Annegien verzekert haar dat zoiets veel vaker gebeurt. Wanneer ze arriveren, gaat Annegien eerst alleen naar binnen om Rosa toestemming te vragen. Niet veel later steekt ze haar hoofd om de deur en zegt dat Hilly mag binnenkomen. Hilly legt schone doeken klaar en zet water op het fornuis. Karel is in een hoek gaan zitten en steekt met trillende handen zijn stenen pijp in de brand. Hij houdt zich stoer, maar Annegien merkt dat hij verre van rustig is. Ze spreidt een schone gestreken doek over de tafel en legt daar haar instrumenten op. Schaar, navelklemmen, stethoscoop en navelverbandjes. Ja, nu begint Hilly toch best wel een beetje zenuwachtig te worden. Iets uit een boek lezen, zodat ze zo vaak heeft gedaan over de bevalling, is toch wat anders dan dat je voor het eerst het ziet gebeuren. Ze schuift haar stoel naast die van Karel en wacht op verdere instructies. Annegien gaat op het randje van de bedstee zitten en luistert met haar houten toeter op de buik van de moeder en zoekt de hartslag van de baby. Ze maakt een praatje om Rosa af te leiden. En de klok tikt de minuten weg. Het water kookt. En Hully vult de kruiken en wikkelt er handdoeken omheen. Onder toeziend oog van Annegien mag Hully het verder overnemen. Als ze precies doet wat moeder zegt, kan er niks gebeuren. Nerveus schropt Hully haar handen bij de boembak. Van over het schouder kijkt Annegien mee. Je doet het best goed hoor, Hully. Rustig aan maar, zegt Annegien. Karel kijkt met schrikogen als Rosa een langgerekte kreet slaakt. Handig vangt Hully het kindje op. Een meisje, roept Annegien. Hully keert de baby ondersteboven en geeft het een tik op de billetjes. Meteen zuigt het de longen vol en zet het op een brullen. Zo, daar zit geluid in, lacht Annegien. Wrijf het nu maar zachtjes droog met de handdoek en leg het bij Rosa op de borst, zegt ze tegen haar dochter. Karel komt er nu ook bij staan. Nou, zie je wel, zegt Annegien, het is een meisje. Ja, van harte gefeliciteerd hoor. Terwijl Hully het kindje wast, ontfermt Annegien zich over de moeder. Even later liggen Rosa en haar kind prinsheerlijk in een fris bed en ruimt Annegien haar spulletjes op. Bij de boembak zet Hully de vuile doeken in de week. Hoe gaat het wurm eigenlijk heten? Vraagt Annegien. Truusje. Truusje gaat ze heten, naar mijn moeder, zegt Rosa. Met een vermoeide glimlach. Ik kan Hully wel hier laten om de komende dagen te gaan helpen, zegt Annegien. Of heb je al een baker geregeld? Geschrokken kijkt Hully de moeder aan. Nou, ze vindt de verantwoordelijkheid voor zo'n klein kind en een kraamvrouw best wel eng. Nou, ik heb Geertje van Arie Koper al besproken, zegt Rosa. Zo? Daar heb jij een beste hulp aan, hoor. Nou, dan gaat Hully weer mee terug, reageert Annegien. Karel is inmiddels weer binnengekomen. Met zijn handen in zijn zakken staat hij bij de boenbak te schutten, terwijl Annegien haar laatste spulletjes inpakt. Karel is maar wat blij dat Annegien ook deze keer de klus geklaard heeft en dat er geen dokter hoefde te komen. De nieuwe dokter vraagt 2 zilveren knaken. En waar moet zo'n arme kerel die vandaag aan de dag vandaan halen? Maar nou komt nog het ergste. Die ene daalder, die Annegien normaal berekent, kan die ook eigenlijk niet missen. En nu Hully ook nog meegeholpen heeft, dan zal die waarschijnlijk toch meer moeten betalen. Annegien haalt een potje uit de tas en zet dat op tafel neer. Met neergeslagen ogen schuift Karel het potje terug en schudt zijn hoofd.
2: Wat heeft dat te betekenen? Vraagt Annegien. Komt me op het ogenblik niet uit. Is het goed als ik jou ook volgende week betaal?
1: Annegien weet al genoeg. Die zalf? Die blijft hier.
0: Karel, vis jij nog wel eens?
2: Oh, vaak genoeg, glundert Karel.
1: Annegien trekt haar jas aan en knoopt hem dicht. Weet je wat? Breng, als het zo uitkomt, maar een lekker maaltje paling. Dan is de rekening betaald.
2: Ho, nou daar kun je van op aan, lacht Karel.
0: Ga jij nu Geertje waarschuwen? Vraagt Rosa aan haar man vanuit de bedstee.
1: Ik ben al weg, zegt Annegien. De koeien wachten. Ik laat Hully hier achter tot het Geertje er is.
2: Bedankt voor alles, Annegien, roept Rosa.
1: Annegien steekt haar hand op en gaat. Ze is niet eens moe. Ze gloeit van trots vanwege de prestaties van haar eigen dochter. Hilly zit in het kippenhok. Zonder kip op schoot. Ze staart voor zich uit. Ook al was Fokke een pestkop, nu mist ze zelfs zijn plagerijen. Ze kan niet ophouden met aan hem te denken. Hoe hard ze ook met haar hoofd schudt, hij wil er niet uit. Kon ze nou maar even naar zijn boerderij om te kijken hoe hij het maakt. Moeder is vanmorgen met de melkrijder meegereden naar de markt. En ze zou daarna bij iemand op bezoek gaan. Dus die komt voorlopig niet thuis. Hilly springt op, gaat naar binnen, kijkt op de klok. Wil ze naar Fokke toe, moet ze nu meteen gaan. Ze had eigenlijk gehoopt dat hij eens bij haar langs zou komen. Maar hij is vast en zeker geschrokken van haar boze moeder. Fokke is nou eenmaal geen held. Hij heeft wel een grote mond en hij kan stoer doen, maar ook heeft hij een hazenhartje. Haastig kleedt ze zich warm aan, draaft het pad af en de weg op. Ze neemt grote stappen om er zo snel mogelijk te zijn, want als moeder erachter komt dat ze hem gesmeerd is, nou, dan wordt het hommeles. Er staat een gemene noordoostenwind en ze duikt in de kraag van de jas. Binnen het uur is ze er. Wanneer ze op de weg voor de boerderij staat, blijft ze verbaasd staan. Kijk dan toch! Het erf is keurig opgeruimd, de bomen zijn gesnoeid, het dak van de schuur is gerepareerd en zelfs de poort hangt niet meer scheef in de scharnieren. Nou, dat valt alles weer mee. Ze zal hem straks een complimentje geven. Blij wandelt ze het erf op, voelt aan de klink van de achterdeur. Gelukkig, die is los, dus hij kan niet ver weg zijn. Ze sluipt naar binnen, gooit de keukendeur open en gaat de keuken in. De jonge vrouw bij het aanrecht draait zich verschrikt om en zet grote ogen op. Kind toch, wat laat je me schrikken? Wie ben je? En wat kom je doen? Hilly is net zo geschrokken. Ik ben Hilly Koops en ik zoek Fokke. Fokke? En die zou hier moeten zijn? Hilly knikt. Ben jij de nieuwe meid? Hilly voelt het bloed uit haar gezicht trekken. Zou Fokke weer verkering hebben? De vrouw richt haar rug, veegt haar handen aan haar schort en geeft Hilly een hand. Nee, ik ben Ada. Mijn man en ik hebben deze boerderij gekocht. En die Fokke waar jij het over hebt, die hebben wij nooit ontmoet. Die gast die schijnt er stilletjes vandoor te zijn gegaan. Ik weet dat zijn vader ergens in het dorp woont. Ga daar maar eens informeren. Dan kom je vast meer te weten. En opoe? Vraagt Hilly. De vrouw fronst haar wenkbrauwen. Dan snapt ze waar Hilly het over heeft. Zwart zijn oude moeder is nog niet zo heel lang geleden overleden. Ach ja, oude bomen moet je niet verplaatsen, hè? Daar hoort Hilly toch van op. Nou, dan ga ik maar, zegt ze wat bedremmeld. Op de terugweg voelt ze ondanks alles toch een lachkriebel opkomen. Is ze zomaar bij vreemde mensen binnengelopen? Het oude mens overleden en Fokke met de noorderzon vertrokken? Nou zal ze hem wel nooit meer zien. Ze krijgt een brok in de keel. Ze had hem nooit in de steek moeten laten. Dat hij het niet gered heeft, is haar schuld. Dat zal de reden zijn waarom hij er nooit eens heeft opgezocht. Tranen branden in haar ogen. Hij was de enige waar ze ooit verliefd op is geweest. De laatste tijd kon ze niet ophouden met aan hem te denken. Zou ze ooit nog eens op een ander verliefd kunnen worden? Nou, dat lijkt er onmogelijk. Nu zal ze altijd wel een zure vrijgezel blijven. Voor haar geen man, geen kind. Oh nee, helemaal niks. Ze hield van Fokke, ondanks zijn plagerijen en bravoer. Want diep in zijn hart was het geen verkeerde jongen. En ergens heeft ze altijd gedacht en gehoopt dat het wel goed zou komen tussen hen. Vriezen op haar wangen.

Ja, dankjewel Ati voor dit gedeelte van het vervolgverhaal. Wij gaan nu door met onze verzoekliederen. En wij hebben vanavond het eerste verzoek. En dat is van onze vaste verzoekaanvrager Jacob Zwep. En Jacob heeft een lied aangevraagd voor zijn pedicure. Voor onze de studiomedewerkers. Dankjewel Jacob. De Lelygroep. En verder voor iedereen die Jacob Zwep kent. We hebben het lied Heer, ik hoor van rijke zegen. En het wordt gezongen door Eiland Urk.

Ja, en we hoorden net een lied wat Jacob Zwep had aangevraagd. En Jan en ik willen hier vanuit de studio een lied laten horen voor Jacob Zwep. Gewoon omdat wij het heel fijn vinden, Jacob, dat je iedere zondag weer een mooi lied aanvraagt voor iedereen die jou kent. En wij hebben voor jou het lied Zie het Verlangen.

Doorgrond mijn hart. Dat is het volgende lied waarna we gaan luisteren. En het wordt vanavond speciaal gezongen voor mevrouw Batje van der Weert. En u krijgt met dit mooie lied de hartelijke groeten van Mannes en Leen Vliegen.

Ja, en het laatste verzoek op deze zondagavond is bestemd voor Parma Vlieger en voor mevrouw Eipje van Toever in Mariposa. En met het lied Houd mij vast krijgen jullie een hartelijke groet hier vanuit de studio.

en hij hun redt, hun situatie verandert van ellende naar voorspoed en hen aanspoort hem hiervoor te eren en te prijzen.

volgende psalm is psalm 108. En dit is een lied waarin de psalmist zijn diepe vertrouwen uitdrukt in Gods trouw en liefde, zelfs in tegenspoed. Het begint met een bereidheid om God te prijzen en te zingen onder de volken. Vervolgens roept de psalmist God aan om zijn macht te tonen door verlossing te brengen, wat leidt tot de zekerheid dat God zal zegevieren en het land zal verdelen, waardoor Gods eer op de hele aarde zichtbaar wordt. Psalm 108.

Psalm 116. Dit is een dankzegging aan God voor redding uit groot gevaar, waarbij de psalmist zijn liefde voor God belijdt en belooft om hem te prijzen en offers te brengen uit dankbaarheid voor de verhoring van zijn gebeden. De psalm beschrijft ook hoe God luistert naar een roepende, de dood heeft overwonnen en de gelovige weer tot rust heeft gebracht.

Psalm 118 is een dank- en lofpsalm die bezingt hoe God goed en trouw is, zelfs in tijden van grote nood en gevaar. De psalmist viert Gods bescherming en redding, met name in relatie tot de koning, die ondanks de afwijzing toch zijn overwinning behaalt. In vers 22, waarin een afgewezen steen de hoeksteen wordt, wordt in het Nieuwe Testament herhaaldelijk toegepast op Jezus Christus als de Messias en het wordt als een belangrijke profetische uitspraak gezien.

Ja, en dan hebben we nog één psalm deze zondagavond. En dat is psalm 119. En dit is een psalm waarin de psalmist zijn grote liefde en waardering voor Gods wet en woord uitdrukt. En hij verzoekt om Gods hulp en leiding om dit woord te leven en te begrijpen. De psalm prijst de volmaaktheid en wijsheid van Gods wet en belooft een leven van geluk en vrijheid wanneer men zich eraan houdt. Ondanks de persoonlijke zwakheden en de neiging om te dwalen als een verloren schaap.

Ja, dit waren een paar psalmen die we even onder uw aandacht wilden brengen. En mijn meditatie gaat vanavond ook over de psalmen, een veelkleurig geschenk. De psalmen zijn een geschenk van God aan zijn volk Israël. De psalmen vormen een veelzijdig liedboek, waarin het hele leven als leven voor Gods aangezicht aan bod komt. Dit liedboek vormde de blik van Jezus en zijn leerlingen op de wereld waarin ze leefden. En dat liedboek is gegeven aan de kerk, die dat niet anders dan in grote dankbaarheid heeft ontvangen. Want daarin krijgen we voedsel aangereikt voor onderweg, op weg naar Gods toekomst. Het is een liedboek dat de kracht in zich bergt om ons te transformeren. Het wil onze blik op God, op onze naaste, op de wereld veranderen ten goede. Prachtig. Ik hoop dat u die levensveranderende kracht van deze liederen ook kent in uw leven. Misschien gaat een psalm al een leven lang met je mee. Of doet een andere psalm je stevast denken aan een bepaald moment van vreugde of verdriet in je leven? Dat kan gaan om de geschreven tekst van de psalmen, zoals die als gedichten in de Bijbel staan. Het kan ook gaan om een versie die op muziek is gezet, op welke wijze dan ook. Er is een veelkleurigheid aan soorten liederen binnen dat psalmboek. Ze gaan over klacht en jubel, over wijsheid, over boete, over koningen, over pelgrimage. Het hele leven hoort erbij, zo waar als God de schepper is van deze wereld en ons door het hele leven heen wil leiden. En zo waar Hij de redder is die deze werkelijkheid wil vernieuwen tot op Hem en zijn toekomst. De psalmen zijn dus geen overblijfsel uit oude tijden, maar een cadeau dat we steeds opnieuw mogen ontvangen. En die ons willen helpen om ons hele leven steeds meer te leren beschouwen vanuit de werkelijkheid en de presentie van God in ons hele leven. Zo oefen we ons in het leven met de psalmen. Zing deze liederen en ze zullen je vernieuwen van top tot teen, van je hart tot je geest. Bid deze gedichten en ze zullen je dragen op de lange, moeilijke, maar opwindende weg van christelijk discipelschap. En dat brengt ons bij de woorden van Paulus in Efeze 2. Letterlijk staat daar, wij zijn Gods maaksel. Maar daar staat in het Grieks, poema. Daarvan is ons woord poëzie afgeleid. Wij zijn Gods gedicht. Ja, deze psalmen zijn een veelkleurig geschenk aan ons. Maar de bedoeling van God ermee is ten diepste dat wij hierdoor vervolgens een geschenk worden van Hem aan deze wereld. Als levende, ademende, biddende en zingende gedichten in allerlei soorten. Zoals mensen die God nog niet in Jezus hebben leren kennen, door ons heen een nieuwe blik gegund wordt op de wereld, die hopelijk ook hun leven zal veranderen. Dat is een prachtige roeping, om iets dat ons gegeven is niet voor onszelf te houden, maar anderen mee te inspireren, te bezielen, tot op God.

Ja, luisteraars, en zo zijn we alweer aan het eind gekomen van dit zondagavondprogramma. Voor u in de studio waren Jan en Leen van den Berg. En wij vonden het fijn om deze zondagavond even bij u thuis te komen via de lokale omroep Elburg. U kunt straks nog luisteren naar Bertus van Heil met zijn programma Lied van de Heer. Wij wensen u alvast een hele goede nachtrust toe en graag tot de volgende keer.

0: Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 10 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Nederland dreigt de komende tijd een watertekort. Dat zegt de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling tegen Nieuwsuur. Als dat gebeurt, moet de commissie keuzes maken over de verdeling van het water. De huidige droogte lijkt steeds meer op het extreem droge jaar 1976. De rivieren staan erg laag en ook het neerslagtekort is groot. Tijdens zo'n hete en droge periode is er steeds minder water beschikbaar, terwijl de vraag ernaar juist toeneemt. De commissie maakt zich extra zorgen omdat het nog vrij vroeg in de zomer is. Bij een grote brand in een café in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. Anderen raakten gewond. De brand in de Thaise hoofdstad ontstond iets voor middernacht. Toen de hulpdiensten arriveerden, waren er nog veel mensen in het gebouw. Veel slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten waar de cafébezoekers naartoe waren gevlucht. De brand is onder controle. Het café is verwoest. Hoe de brand is ontstaan is nog onduidelijk. FIFA-voorzitter Gianni Infantino overweegt om in de toekomst 64 landen te laten deelnemen aan een WK. Na dit toernooi gaat de voetbalorganisatie dat onderzoeken, zegt hij in een interview met de Zwitserse televisie. Aan het huidige WK deden 48 landen mee. Dat was een record. Infantino zegt dat hij het belangrijk vindt dat het WK voor de hele wereld is. De Italiaanse tennisser Jannik Sinner heeft zijn titel op Wimbledon geprolongeerd. Hij versloeg de Duitse Alexander Zverev in 4 sets. Zverev won de eerste set in een tiebreak, maar de nummer 1 van de wereld stond daarna geen set meer af. Voor Sinner is het zijn 5e Grand Slam titel. Er was ook Nederlands succes op Wimbledon. Voor de 4e keer op rij bemachtigde rolstoeltennisser Niels Vink de titel. Het weer. In het noorden vanavond wat meer bewolking. Elders blijft het helder. En vannacht koelt het uiteindelijk af naar een graad of 15. Morgen weer veel zon. In het noorden eerst nog bewolkt. Het wordt dan 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

Een lied van de Heer. Een programma met liederen uit de bundel van Johan de Heer. Samengesteld en gepresenteerd door Bertus van Helm.

Hartelijk welkom bij een lied van de Heer. Lied 62 spreekt over de grote liefde van God. Gij gaf uw leven voor onze ziel, om ons te redden. We zijn verlost, hoeven niet meer te vrezen. We mogen eeuwig u en de Vader lof brengen. We gaan luisteren naar lied 62.

De geest spreekt alle talen en doet ons elkaar verstaan. Dat zegt lied 98. Samen zingen, samen bidden, samen zoeken, samen getuigen, samen leven tot zijn eer. Dat mogen we doen, samen in de naam van Jezus. Dan is de weg open naar de Vader en elkaar. Jezus Christus, mijn verlosser, mijn middelaar. We gaan luisteren naar lied 98.

Lied 791 is een lied vol vertrouwen en het wordt gezongen door Janneke Slachter. Ster waarop ik schouwe, rots waarop ik sta, gids die ik vertrouwe, staf waarmee ik ga, brood waarvan ik leven, borst waaraan ik me vlei, doel waarheen ik streven, alles Heer zijt Gij. Zoon van God gegeven, Gij bestuurt mijn lot, Koning van mijn leven, Gij mijn Heer en God. Satan mogen woeden, Lam geslacht voor mij, Gij zult mij behoeden, alles zijt Gij mij. Bron waaruit ik putte, leven uit de dood, schaduw

God is voor ons onmisbaar. Lied 40 zegt het. U kan ik niet missen, u Jezus, mijn Heer. Ik mis alles wanneer ik u bij zijn ontbeer. Ook als ik ga sterven is God het die waakt en mij naar het licht voert door uw liefderijke hand naar mijn vaderland. Lied 40.

Wees ons leidsman tot de Vader, op de weg naar het Vaderhuis. Dat vraagt lied 111. U nabij, u nabij. Nader, immer meer, tot verlost Heer door uw kruis. Haast u zien in het Vaderhuis. Gij alleen kunt ons verlossen, als de vijand ons belaagt. Maar wat hij bestaat, blijkt ijdel, als uw hand ons zwakken schraagt. Doe ons in uw kracht volharden, maak ons in uw heilsnaam groot. Leer ons u als leidsman volgen, trouw u houdend tot de dood. We gaan luisteren naar lied 111.

6:23 is een oud lied. Het lied geeft troost aan allen die met verdriet leven om iemand die gestorven is. Zo wij geloven in Gods Zoon, dan juichen we ook voor den troon. Dan zien we elkander zalig weer en scheiden nimmer meer. Dat mag ons vooruitzicht zijn. We gaan luisteren naar lied 623.

U hebt geluisterd naar het programma Lied van de Heer, samengesteld en gepresenteerd door Bertus van Hel. Wij hopen dat u gesterkt en getroost bent door de teksten van de liederen, dat de liederen u tot zegen mogen zijn. Wilt u reageren op het programma, dan kan dit via de Loe Studio en via mijn mailadres j.hel6@cello.nl. J. Hendrik Eduard Lucas Lucas, het cijfer 6, apenstaartje, cello.nl. Dit programma is ook overdag te beluisteren via www.nu-media.nl. U gaat dan naar Programma Gemist en daar kunt u luisteren naar Lied van de Heer. Dan kunt u luisteren wanneer u wilt en tijd hebt.

Hartelijk welkom bij De Bijbel Door, een programma van Transworld Radio. De Bijbel Door is een radioserie die u in 5 jaar meeneemt door de hele Bijbel. Van Genesis 1 tot Openbaring 22.

gaan vandaag verder met de Bijbelstudie over de tabernakel. Te beginnen bij Exodus 26, vers 15. De vorige keer hebben we nagedacht over de plaats in de tabernakel die het heilige wordt genoemd. Het is de plaats van aanbidding. In dit heilige stonden drie voorwerpen. De gouden kandelaar, de tafel met toonbroden en het reukofferaltaar. Deze voorwerpen wijzen ook al vooruit naar de Heer Jezus, naar de Heer Jezus Christus. Het reukofferaltaar houdt verband met gebed. Bij de kandelaar kunnen we denken aan Christus als het licht van de wereld en bij de toonbroden aan Christus als het brood van het leven. Gelovigen hebben het brood van het leven nodig om zich mee te voeden. Om geestelijk te groeien is het nodig meer van de Heer Jezus Christus te leren. De gouden kandelaar had 7 olielampen die het heilige deel van de tabernakel verlichten. Verderop in de Bijbel, in Zacharia en in Openbaring, worden Israël en de gemeente vergeleken met een kandelaar. De olie die de lampen brandend houdt, kan gezien worden als een beeld van de Heilige Geest. Na deze voorwerpen begint de beschrijving van de tabernakel zelf. Over de tabernakel hingen 4 dekkleden. Het mooiste tentdoek kwam eerst. En het 4e tentdoek lag over alles heen en ving het vuil en vocht van buiten op. Om de schoonheid van de tabernakel te kunnen zien, moest je naar binnen. En zo is het ook met de Heer Jezus. Mensen ontdekken zijn onvoorstelbare liefde en goedheid niet als ze buiten blijven staan. Maar wie zijn hart voor de Heer Jezus opent, gaat zijn liefde en zijn schoonheid zien.

In het slot van de vorige uitzending zijn we ingegaan op het maken van de gekleurde tentdoeken van de tabernakel. We hebben gelezen en gezien dat er in totaal 4 kleden gemaakt moesten worden. Van binnenuit gezien waren de 2 eerste kleden het mooiste. Om iedere aantasting van deze kleden te voorkomen, moesten er nog 2 worden gemaakt. In de vorige uitzending zagen we waarvan de kleden zijn gemaakt. Rood geverfde ramsvellen en dassenvellen, of wat aannemelijker is, tagasvellen. Dat de verschillende tentkleden van de tabernakel als een tent werden gespannen, blijkt uit de pinnen en touwen die elders in de Bijbel worden genoemd. Voor het zware gewicht van de 4 kleden is een sterke constructie nodig. Exodus 26, vers 15 tot en met 19. Exodus 26, vers 15 tot en met 19. Het houten geraamte van de tent moet van acaciahout worden gemaakt. De panelen van het geraamte moeten 4,5 meter hoog en 68 centimeter breed zijn en rechtop staan. In de smalle zijde moeten pinnen komen, zodat ze stevig tegen elkaar aankomen te staan. 20 van deze panelen vormen de zuidkant van de tent. Onder die 20 panelen moeten 40 zilveren voetstukken komen, waar de rest van het geraamte in past, 2 voetstukken onder elk paneel. De panelen die genoemd worden, zijn volgens de meeste vertalingen rechtopstaande planken of schotten. Daarbij wordt gedacht aan dichte panelen. Als dit zo is, lijkt er veel voor te zeggen dat het linnenkleed aan de binnenkant hangt. Hoewel acaciahout stevig is, trekken 10 L lange planken van 1,5 L breed, ongeveer 4,5 tot 5 meter lang en 75 centimeter breed, gauw krom. Wanneer ze ook nog eens behoorlijk dik zijn, is vervoeren erg moeilijk. Bij een flinke dikte wegen die planken per stuk toch al gauw honderden kilo's. Het is ook mogelijk dat de panelen houten frames zijn, bestaande uit 2 rechtopstaande stijlen met dwarsverbindingen, zoals bij een ladder het geval is. Zulke frames hebben als voordeel ten opzichte van dichte planken dat ze veel lichter zijn en minder makkelijk omvallen. Allerlei Egyptische voorbeelden van demonteerbare ruimten maken aannemelijk dat losstaande stijlen of open frames bedoeld zijn, en geen massieve planken. In vers 17 worden tappen of pinnen genoemd. Vermoedelijk zijn dit de 2 puntige uitlopers onder elk frame. Ze werden dwars door de zilveren voetstukken heen in de grond gestoken. De voetstukken zijn dan vierkante platen van zilver geweest, met een groot gat om de punten van de planken door te laten. In dat geval hoeft men niet de planken of frames in de zilveren voetstukken te laten eindigen en te veronderstellen dat onder de voetstukken nog stevige planken nodig zijn om verzakking te voorkomen. Alles in de tabernakel spreekt van de persoon of het werk van Christus. Elke overdekking, elke draad en elk meubelstuk laat een facet zien van wie hij is en wat hij heeft gedaan. Zoals dwarsbalken de tabernakel bijeenhouden, zo houdt vandaag de Heilige Geest gelovigen bijeen. Gelovigen worden opgeroepen, doe uw uiterste best de eenheid te bewaren die de Heilige Geest onder u tot stand heeft gebracht. Efeziërs 4 vers 3. De tentkleden die de tabernakel overdekten, hadden elk een andere kleur en een eigen betekenis. Er was blauw, de kleur van de hemel. Er was rood, dat spreekt van het bloed van Christus. Er was een mengsel van blauw en rood, wat de kleur purper opleverde. Purper spreekt van het koningschap van Christus. Het purper spreekt ook van Jezus als de koning der Joden. Het blauw en rood spreken van de hemel die de aarde raakt, de menswording van Christus. Hij verliet de hemelse heerlijkheid en werd op aarde geboren in een stal. De panelen, dwarsbalken en ringen waren overtrokken met goud. Dat wijst naar de goddelijkheid van de Heer Jezus Christus. We gaan verder met de beschrijving van de tabernakel.
De verzen 18 tot en met 21 geven aan dat er 20 frames voor elk van de lange zijden, de zuid- en noordzijden, gemaakt moeten worden. Wij zijn gewend om ons op het noorden te oriënteren, de oosteling op het oosten. Het oosten is voor, het westen achter. Het oosten is voor, het westen achter, het zuiden rechts en het noorden links. De tabernakel moet met de voorkant naar het oosten liggen, waar de zon opgaat. Onder elk frame moeten 2 sokkels of voetstukken komen, zodat er in totaal 2 keer 2 maal 20 is 80 sokkels zijn. Aan de achterkant komen 6 frames, vers 22. Als de frames naast elkaar staan, krijgen we voor de beide lange zijden een lengte van 30 L en voor de achterkant 9 L. De breedte van de achterkant wordt niet opgegeven, maar bij de 9 L komen nog 2 hoekframes. Aangezien de hoogte van het Heilige der Heiligen en de lengte van de zijwanden 10 L bedragen, ligt het voor de hand dat de achterwand 10 L is en dat daarmee het Allerheiligste, in ieder geval de binnenkant ervan, de vorm van een kubus heeft. 2 planken of frames komen op de hoeken te staan. Vermoedelijk was er zowel aan de bovenkant als aan de onderkant een bevestiging, waardoor het onderling verband van de frames ontstond. Deze methode werd in Egypte gebruikt om de hoeken van houten constructies te versterken. De ring is dan bedoeld om de frames bijeen te houden. De achterkant van de tabernakel krijgt 8 frames met 16 zilveren voetstukken. Vers 25. Bij de 9 L komt waarschijnlijk een halve L van elke hoekplank, zodat de achterkant dan in totaal 10 L wordt. Het is ook mogelijk dat deze hoekplanken door een bepaalde manier van plaatsing niet bij de lange zijde behoren, zodat de lange zijde een lengte van 30 L houdt. De versen 26 tot en met 29 gaan over 15 dwarsbalken, of sluitbomen, richels, 5 aan elk van de 3 zijden, terwijl de middelste, dat wil hier zeggen de dwarsbalk, die precies even ver van boven als van beneden zit, moet doorlopen van het ene naar het andere einde. De andere dwarsbalken lopen dus niet door. Ringen van goud moeten als houders voor de dwarsbalken dienen. Is dit alles uitgevoerd en gemaakt, dan kan Mozes de tabernakel opzetten, overeenkomstig het voorbeeld dat hen op de berg is geopenbaard. Exodus 25, vers 31 en 32. Maak een gordijn van blauwpurper, roodpurper, scharlaken en getwijnd fijn linnen en weef er engelenfiguren in. Hang het gordijn aan 4 pilaren van acaciahout, overtrokken met goud en met 4 gouden haken eraan. De pilaren moeten op zilveren voetstukken staan. In dit gedeelte komen 2 verticale afscheidingen ter sprake. Eerst het voorhangsel om scheiding aan te brengen tussen het heilige en het heilige der heiligen, en vervolgens het gordijn dat aan de open oostkant hangt, de ingang van de tabernakel. Het voorhangsel moet van dezelfde kostbare stoffen gemaakt worden als het binnenste linnen tentkleed. Ook worden er dezelfde gerubs, engelenfiguren ingeweven. Het voorhangsel moet worden opgehangen aan 4 met goud overtrokken pilaren. Deze pilaren staan op zilveren voetstukken en zijn voorzien van gouden haken. Elke pilaar krijgt 1 voetstuk, terwijl de frames of panelen er 2 kregen. In tenten van Bedouinen staat vaak een stutpaal in het midden. Mogelijk konden de 4 pilaren van het voorhangsel ook dienen voor dit doel. De lengte van de pilaren wordt niet gegeven, maar vermoedelijk is die dezelfde als van de opstaande frames, namelijk 10 L. Vers 33 geeft aan dat het voorhangsel komt te hangen aan de haken. Vervolgens moet de ark van het verbond in het Heilige der Heiligen geplaatst worden. Vers 35 geeft aanwijzingen voor de plaatsing van de tafel met de toonbroden aan de noordkant en de plaatsing van de gouden kandelaar of de lampenstandaard er tegenover. Dat is dan aan de zuidkant.
Het gouden reukofferaltaar is tot nu toe niet genoemd en komt pas ter sprake in Exodus 30. Handschriften die bij Qumran zijn gevonden verplaatsen de beschrijving van het gouden reukofferaltaar van Exodus 30 naar Exodus 26, vers 35 en 36. De meeste Nederlandse vertalingen doen dat ook. Het voorhangsel tussen het heilige en het heilige der heiligen werd aan vier pilaren opgehangen en spreekt van de menswording van Jezus Christus. De met goud overtrokken pilaren spreken van zijn godheid. De Heere komt zelf om de in zonde gevallen aarde te verlossen. Het voorhangsel was gemaakt van getwijnd fijn linnen en vormde de enige toegang tot het heilige der heiligen. Toen Christus aan het kruis stierf, scheurde op het moment van zijn dood het voorhangsel in de tempel. Door hem was de weg naar de Heer God weer open. Vandaag is de Heer Jezus Christus de enige die een mens bij de Heer God kan brengen. Er is maar één toegang tot het heilige der heiligen en maar één toegang tot God. In Johannes 14 vers 6 zegt Jezus: ik ben de weg, de waarheid en het leven. Ik ben de enige weg tot de Vader. Met alle respect voor uw mening of opvatting, hier staat niet dat een mens bij God kan komen als hij of zij eerlijk en oprecht leeft. Er staat ook niet dat een mens bij God kan komen als hij of zij lid is van een kerk. Er staat, en het zijn woorden van de Heer Jezus zelf, als je bij de Heere God in de hemel wilt komen, dan is Jezus daartoe de enige weg. Ik ben de enige weg tot de Vader. Dat lijkt mij duidelijk. Daar is geen woord Frans bij. Exodus 26, vers 36 en 37. Ook voor de ingang van de tent moet een gordijn worden gemaakt van blauwpurper, roodpurper, scharlaken en getwijnd fijn linnen. Hang dit gordijn aan vijf pilaren van acaciahout, overtrokken met goud, waaraan gouden haken zijn bevestigd. De pilaren moeten op koperen voetstukken staan. Alles overziende valt bij de beschrijving van de tabernakel de strakke orde op. Alle maten worden heel precies gegeven. Gods woning moet uiterst nauwkeurig gebouwd worden. De Heere wil niet op onze manier, maar op zijn manier worden gediend. Hoe dichter bij de ark van het verbond en het verzoendeksel, des te kostbaarder zijn de gebruikte materialen. Het voorhangsel komt diverse malen ter sprake in het Nieuwe Testament. We zagen al eerder dat bij het sterven van Christus het voorhangsel in de tempel scheurt. Het Bijbelboek Hebreeën werkt dit uit met betrekking tot de verzoening die door Christus is bewerkt. In Hebreeën 6, 9 en Hebreeën 10, vers 20. Daar staat: omdat hij zich voor ons heeft opgeofferd, is er voor ons een nieuwe weg naar het leven gekomen. Dwars door het gordijn heen dat het allerheiligste van het heilige scheidde, en dat gordijn is zijn lichaam. Het gordijn bij de ingang leidde naar het heilige, de plek van aanbidding waar de gouden kandelaar, de tafel voor het toonbrood en het reukofferaltaar stonden. Wij kunnen de Heere niet op een oude manier aanbidden. Wij moeten in geest en in waarheid komen. Er is voor ons een nieuwe weg naar het leven gekomen. Jezus zegt: ik ben de weg, de waarheid en het leven. Exodus 27. Na de woning van de Heere komt de voorhof aan de orde. In de voorhof staat een altaar. Net als in Exodus 25 komen eerst de voorwerpen in de voorhof ter sprake en pas daarna de omringende ruimte, de voorhof zelf. Hoe verder we van het heilige der heiligen komen, des te eenvoudiger zijn de materialen en de bewerking. In de eerste 8 versen van Exodus 27 lezen we de voorschriften hoe dit altaar gemaakt moet worden. De uitvoering staat in Exodus 38. Exodus 27 vers 1 tot en met 3. Maak een altaar van acaciahout met een breedte en lengte van 2,25 meter, zodat het vierkant is, en een hoogte van 1,35 meter.
Laat uit de vier hoeken van het altaar horens steken en overtrek dan het hele altaar met koper. De asemmers, schoppen, schalen, vorken en vuurpannen moeten allemaal van koper worden gemaakt. Met het altaar in vers 1 is het brandofferaltaar bedoeld, in onderscheiding van het reukofferaltaar dat in Exodus 30 beschreven staat. Het reukofferaltaar wordt in Exodus 27 niet genoemd, maar wel in Exodus 30 en 31. Bij het brandofferaltaar komt ook een wasvat te staan, Exodus 30 en 40. Het brandofferaltaar moet van acaciahout gemaakt worden. Het zal vierkant zijn, doordat de lengte en de breedte 5 L is. De hoogte is 3 L. In Leviticus 9 vers 22 wordt gezegd dat Aaron van het altaar naar beneden kwam. In verband met de hoogte zal er dan ook een opgang gemaakt zijn, maar daarover wordt hier niets vermeld. Op alle vier de hoeken van het altaar komen hoornen. De uitdrukking en overtrek dan ziet op het overtrekken van het hele altaar met koper. De hoornen symboliseren de verzoenende kracht van het altaar en het gebrachte offer. Voordat het offerbloed aan de voet van het altaar werd uitgegoten, streek men bloed aan de hoornen van het altaar. Exodus 29 en Leviticus 4. Vanaf het brandofferaltaar wordt de verzoenende kracht overgedragen naar het reukofferaltaar. Leviticus 4. In vers 3 staan allerlei gebruiksvoorwerpen om het altaar van vuur te voorzien en de as op te ruimen. Er moet ook een rooster gemaakt worden dat halverwege onder de rand van het altaar bevestigd wordt. Aan het rooster komen ringen. De symboliek van de voorwerpen in de voorhof is rijk. Alles is van koper of overtrokken met koper. Het koperen brandofferaltaar was de plaats van het offer. Het toont de noodzaak van verzoening, van het bedekken van de zonde. Hebreeën 9 vers 22. Wij mogen wel zeggen dat onder het oude verbond vrijwel alles door bloed gereinigd werd. Als er geen bloed vloeit, worden de zonden niet vergeven. In de voorhof moet het probleem van de zonde worden opgelost. Anders kan een mens niet verder naar het heilige, naar de Heere God. In het heilige is geen zonde. Een mens staat buiten het heiligdom, de plaats waar de Heere woont. Hoe kan hij tot God naderen? Vanuit zichzelf kan een mens dat niet. Er is een plaatsvervanger nodig die voor hem sterft. Van het brandofferaltaar gaat al een roep uit om het offer van Christus. Christus heeft zichzelf opgeofferd in uw plaats. Het is zoals Paulus zegt in Efeziërs 5 vers 2. Wees vol liefde, net als Christus, die zoveel van u hield dat hij zich voor u opofferde om uw zonde weg te nemen. God nam dit offer van Christus aan. Het was als een heerlijke geur voor hem. Christus is ons brandoffer. Hij is meer dan alleen maar een goed mens. Hij is het offerlam dat voor onze zonden is gestorven. Johannes 1 vers 29. De volgende morgen zag hij, Johannes de Doper, Jezus aankomen. Kijk, riep hij, het offerlam van God. Hij neemt de schuld van de wereld op zich. Luisteraar, u weet het. De weg van het kruis brengt je thuis. De Heer Jezus is niet alleen het lam dat voor ons is gestorven, hij is ook opgestaan. De apostel Johannes vertelt ons in Openbaring 5 vers 6. Toen zag ik tussen de troon een lam staan. Het leek wel of het geslacht was. Het koperen brandofferaltaar stond bij de hoofdingang van de tabernakel. Om verder te gaan kan het niet worden overgeslagen. Het kruis van Christus kan ook niet worden overgeslagen. Het werd opgericht op deze aarde. Zonder dat kruis, zonder Christus, is er geen toegang tot de hemel. Exodus 27, vers 9 en 16. Maak een voorhof voor de tabernakel, afgesloten met gordijnen van getwijnd fijn linnen. Aan de zuidkant moeten de gordijnen een lengte van 45 meter hebben.
De ingang van de voorhof wordt gevormd door een 9 meter breed gordijn, gemaakt van blauwpurper, roodpurper, scharlaken en getwijnd fijn linnen. Dit kleurige weefsel moet worden bevestigd aan 4 pilaren op 4 voetstukken. Nadat het brandofferaltaar in de voorhof is genoemd, komt nu de voorhof zelf ter sprake. Deze omheinde ruimte, waarbinnen ook de tabernakel als woning van de Heere een plaats krijgt, is een teken dat de Heere wel onder Israël wil wonen, maar men mag alleen onder bepaalde voorwaarden tot hem naderen. De afgrenzing is te vergelijken met de afzetting bij de berg Sinaï in Exodus 19. De latere tempel in Jeruzalem kreeg een stenen muur als afscherming. De ingang in de omheining was maar 2,25 meter hoog. De omheining zelf was 45 meter lang en 22,5 meter breed. Aan alle kanten omgeven met muren van gordijn, gemaakt van getwijnd fijn linnen. Met Exodus 27 vers 19 eindigt de beschrijving van de tabernakel. Twee zaken zijn nog niet genoemd en komen later aan de orde, namelijk het reukofferaltaar en het koperen wasvat. De voorhof is de plaats waar de Israëlieten kunnen komen voor de eredienst. Hier worden de offers gebracht die te maken hebben met vergeving en toewijding aan de Heere. Hier zingen de koren, brengen de gelovige Israëlieten hun lof en dank, komen ze om te bidden en horen ze van de Heere God. Het is een heilige ruimte, omdat de Heere in hun midden wil wonen. Bij het betreden van de voorhof verlaten ze de wereld en gaan ze een bijzondere ruimte binnen. Dat zichtbare onderwijs behoort hen te brengen in de juiste houding om tot de Heere te naderen. De afsluiting van Exodus 27 is interessant. Het gaat over de olie voor de kandelaar in het heilige. Het is opvallend dat dit onderwerp juist aan het slot van Exodus 27 ter sprake komt. Exodus 27 vers 20 en 21. Geef de Israëlieten een opdracht dat zij moeten zorgen voor zuivere olijfolie voor de kandelaar in de tabernakel, zodat die voortdurend kan blijven branden. Aaron en zijn zonen moeten die eeuwige vlam in het heilige zetten en er dag en nacht voor het oog van de Heere voor zorgen, zodat ze nooit dooft. Dit is een eeuwige regel voor het volk Israël. In de Hebreeuwse grondtekst wordt in vers 21 de tabernakel voor het eerst de tent der samenkomst genoemd. Daar zal de Heere met Mozes samenkomen en spreken. Via Mozes komen de woorden van de Heere tot het volk. Aaron en zijn zonen krijgen de taak de kandelaar te verzorgen. Dit is de eerste aanwijzing voor het priesterschap. De uitvoering van deze instructie is vooral voor de lange termijn en heeft tot doel dat elke avond en nacht de kandelaar olie heeft om te branden. Het brengen van olie voor het heiligdom is voor de Israëlieten een eeuwige regel. Het licht heeft ook een symbolische waarde, bijvoorbeeld in Psalm 36 vers 10, want u bent de bron van al het leven. Als wij in uw licht staan, zien wij de dingen duidelijk. Of Psalm 43 vers 3. Stuur uw licht en uw waarheid om mij te begeleiden. Laten zij mij naar uw heiligdom en naar uw woningen brengen. In het Nieuwe Testament noemt Christus zich het licht van en voor de wereld. Wie hem volgt, zal nooit in de duisternis leven. Johannes 8 vers 12.

U heeft geluisterd naar De Bijbel Door. In het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio. Een programma waarin we in 5 jaar tijd de hele Bijbel doorgaan. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u contact met ons opnemen. Tijdens kantooruren kunt u bellen op 0342 47 8432. 0342 47 8432. Ook kunt u een e-mail sturen naar debijbeldoor@transworldradio.nl. En natuurlijk kunt u ook via de post ons bereiken. TWR, postbus 371, postcode 3770, AJ in Barneveld. Dit programma werd gepresenteerd door Cor Weda en Ike André. Techniek was in handen van Odin van Woerdekom. En wij allemaal bedanken u voor het luisteren. Graag tot de volgende keer.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 11 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling moet binnenkort misschien keuzes gaan maken over de verdeling van het water in Nederland. De commissie zegt tegen Nieuwsuur dat er al een tijd een watertekort dreigt, maar dat dat nu snel een feit kan zijn. Door hitte en droogte is er steeds minder water beschikbaar, maar de vraag ernaar neemt juist toe. In een appartement in Woerden is vanavond een explosie geweest, dat meldt de veiligheidsregio Utrecht. Het gebeurde rond 8 uur en na de explosie ontstond brand. 24 woningen in de omgeving zijn ontruimd. De bewoners worden opgevangen in een sporthal. Het is nog niet duidelijk of ze vandaag nog naar huis kunnen. De brand is geblust. De gevel en de ramen van het appartement zijn zwaar beschadigd. De oorzaak van de ontploffing wordt nog onderzocht. De afgelopen uren werden opnieuw aanvallen over en weer gemeld tussen Iran en de VS. In de straat van Hormuz lag het eiland Keshem onder vuur, net als de havenstad Bandar Abbas. Iran bestookte doelen in Kuwait, volgens Teheran Amerikaanse raketinstallaties. Kuwait zelf heeft het over droneaanvallen op grenskantoren en een boorplatform. Eerder vandaag waren er tegenstrijdige berichten over de straat van Hormuz. Volgens de Amerikanen is de zeestraat open, volgens Iran niet. De Italiaanse tennisser Jannik Sinner heeft zijn titel op Wimbledon geprolongeerd. Hij versloeg de Duitser Alexander Zverev in 4 sets. Zverev won de eerste set in een tiebreak, maar de nummer 1 van de wereld stond daarna geen 1 set meer af. Er was ook Nederlands succes op Wimbledon. Voor de 4e keer op rij bemachtigde rolstoeltennisser Niels Vink de titel. Het weer vanuit het noorden trekt wat bewolking over. Het koelt vannacht af tot een graad of 15. Morgen weer veel zon. In het noorden begint de dag met bewolking. Het wordt opnieuw warm met 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

ooit begon. Als een vader aan zijn kind, blijft u mijn trouw. Als ik twijfel, geef me zekerheid. Als ik van u afdwaal, breng me weer bij u, Heer. Ik hoor uw stem, u roept me.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 12 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Bij een grote brand in een café in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. 63 mensen raakten gewond. De brand in de Thaise hoofdstad ontstond iets voor middernacht lokale tijd. Toen de hulpdiensten arriveerden waren er nog veel mensen in het gebouw. Veel slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten waar de cafébezoekers naartoe waren gevlucht. De brand is nu onder controle. Het café is verwoest. Hoe de brand is ontstaan is nog onduidelijk. In een appartement in Woerden is vanavond een explosie geweest. Het gebeurde rond 8 uur en na de explosie ontstond brand. 24 woningen in de omgeving zijn ontruimd. Bewoners worden opgevangen in een sporthal. Het is nog niet duidelijk wanneer ze naar huis kunnen. De brand is geblust. De gevel en de ramen van het appartement zijn zwaar beschadigd. De oorzaak van de ontploffing wordt onderzocht. In Nederland dreigt de komende tijd een watertekort. Dat zegt de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling tegen Nieuwsuur. Mogelijk moet de commissie dan keuzes maken over de verdeling van het water. De huidige droogte lijkt steeds meer op het extreem droge jaar 1976. De rivieren staan erg laag en ook het neerslagtekort is groot. Tijdens zo'n hete en droge periode is er steeds minder water beschikbaar, terwijl de vraag juist toeneemt. De commissie maakt zich extra zorgen omdat het nog vrij vroeg in de zomer is. FIFA-voorzitter Gianni Infantino overweegt om in de toekomst 64 landen te laten deelnemen aan een WK. Na dit toernooi gaat de voetbalorganisatie de mogelijkheden onderzoeken, zei Infantino in gesprek met de Zwitserse televisie. Aan het huidige WK deden 48 landen mee, een recordaantal. Infantino zegt dat hij het belangrijk vindt dat het WK voor de hele wereld is. Het weer vanuit het noorden trekt wat bewolking over en het koelt uiteindelijk af vannacht naar een graad of 15. Vanaf de ochtend weer veel zon en dan opnieuw warm bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: digitaal op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijd zijn van 1 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Bij een grote brand in een café in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. 63 anderen raakten gewond. De brand in de Thaise hoofdstad ontstond iets voor middernacht lokale tijd. Toen de hulpdiensten arriveerden waren er nog veel mensen in het gebouw. Veel slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten waar de cafébezoekers naartoe waren gevlucht. De brand is onder controle, het café is verwoest. Hoe de brand is ontstaan is nog onduidelijk. In een appartement in Woerden is vanavond een explosie geweest. Dat gebeurde rond 8 uur en na de explosie ontstond brand. Niemand raakte gewond, 24 woningen in de omgeving zijn ontruimd. Bewoners worden opgevangen in een sporthal. Het is nog niet duidelijk wanneer ze naar huis kunnen. De brand is geblust, de gevel en de ramen van het appartement zijn zwaar beschadigd en de oorzaak van de ontploffing wordt nog onderzocht. Ondernemers in het MKB stellen investeringen steeds vaker uit. Dat doen ze omdat ze zich zorgen maken over stijgende kosten, geopolitieke onzekerheid en veranderende regels, blijkt uit onderzoek van accountantskoepel SRA. Vooral in de bouw, horeca en retail hebben ondernemers minder geld om te investeren. Komt vooral doordat inkoopkosten voor die sectoren hard zijn gestegen. Daarnaast noemen veel ondernemers in het MKB onzekerheid over regels en subsidies als afremmende factor. De Italiaanse tennisser Jannik Sinner heeft zijn titel op Wimbledon geprolongeerd. Hij versloeg de Duitse Alexander Zverev in 4 sets. Zverev won de eerste set in een tiebreak, maar de nummer 1 van de wereld stond daarna geen set meer af. Voor Sinner is het zijn 5e Grand Slam titel. Er was ook Nederlands succes op Wimbledon. Voor de 4e keer op rij bemachtigde rolstoeltennisser Niels Vink de titel. Het weer vanuit het noorden wat bewolking. Het koelt uiteindelijk af vannacht naar een graad of 15. Vanaf de ochtend veel zon en dan opnieuw warm bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 2 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben Iran opnieuw aangevallen, meldt het Amerikaanse militaire commando voor het Midden-Oosten. Trump wil met de aanvallen Iran ter verantwoording roepen. Iran werd vanaf 11 uur Nederlandse tijd bestookt.